Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: heter Stinn Ur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNSU keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, heren, dat wat krom is, rechtgetrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, heren, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heren, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, heren, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heren, we zeggen dat Suriname u toe behoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, heren, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, heren, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messia. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie. Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit. Dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opengaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbondvolk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We gaan het vandaag hebben over fase 4. We hebben fase 1 besproken al eerder. De geboorte. Het vastgrijpen van de hiel van Esau tijdens de geboorte. Maar ook hoe Esau eigenlijk zijn eerste geboorterecht heel goedkoop voor een bordje linzensoep heeft verkocht. Zonder er echt acht op te geven. Daarna zien we in fase 2 dat Jacob vlucht. Esau is immers boos geworden. En die dat vluchten heeft natuurlijk te maken met de zegen waar Esau van beroofd is. Het is echt gebeurd met instructies van zijn moeder. Maar we zien ook dat God verschijnt. In het vluchtproces als het ware is God degene die verschijnt met een ladder waar hij boven staat. En waarin Jacob echt een bijzondere openbaring kreeg. Maar ook bevestiging van de zegen. Ondanks zijn bedrog. Fase 3 laat zien het verhaal van om Laban. De bedrieger die de bedrieger bedriegt. De bedrieger wordt bedrogen. De bedrieger Jacob wordt bedrogen door Laban. En Jacob die volhardt in arbeid om te verkrijgen waar hij recht op heeft. Maar ja, dat gaat gepaard met een heleboel jaren aan inspanningen. En ook daarin toont hij zich weer als een soort, maar als een bedrieger. Desondanks is daar ook weer de genade van God. God ziet ook dat de manier hoe Laban Jacob bedriegt, dat hem niet bevalt. En God zegent Jacob, toch nog. Uiteindelijk levert dat hem veel kinderen op. Natuurlijk een aantal vrouwen, maar vooral ook zien we daarin de zegen gestalte krijgen. Begint vorm te krijgen. We zijn aangekomen bij fase 4, waarin het gaat om de terugkeer van Jacob naar het land, het beloofde land. Het land van zijn vader. En nadat hij Laban heeft ontmoet, de confrontatie althans heeft gehad met Laban, kon hij verder trekken en hij kwam langs een plaats, Mannheim. En in die plaats, is een bijzonder detail eigenlijk, zag hij engelen. Ik denk dat hij engelen herkende vanuit de droom die hij had van die ladder. Waarin engelen op en neer gingen in die droom. En God bovenaan die ladder stond. En nu zag hij dus een legerkamp, 2 legerkampen met engelen. En deze engelen waren soldaten. Dus ik denk dat dat duidelijk te zien was aan hun misschien uniform. En dat doet me denken aan een hemelse escorte. En het was in het grensgebied van Canaan. Een bijzonder detail. Maar het was ook niet zomaar, geloof ik. Want ze liepen door. En ze kwamen aan bij de beek Jabok. En ze moesten die oversteken. Ja, en Jacob was dus aangekomen bij de beek Jabok. Maar voordat hij verder kon gaan, stuurde hij dus boden voor zich uit naar zijn broer Esau. Om hem geschenken aan te bieden. Het bleek dus dat Esau met 400 man onderweg was al naar Jacob. En toen overviel de angst hem eigenlijk. Het benauwde hem. Hij werd helemaal bang. En hij begon zijn mensen te splitsen in 2 kampen. Alle kleinvee en runderen ook. Dus zodat als het ware de ene kon vluchten als de andere werd aangevallen. Maar hij keerde zich ook tot God in vers 9 van hoofdstuk 32... Hij bidt tot God, de God van mijn vader Abraham, zegt hij, en God van mijn vader Isaac, Heere die tegen mij gezegd heeft, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeder samen met hun moeders, samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En we zien dat hij daar dan overnacht en een geschenk eigenlijk organiseert voor zijn broer Esau. Een behoorlijk geschenk, allerlei dieren. We praten over 200 geiten, 220 bokken, 200 ooien, 20 rammen enzovoorts. Hij stuurde ze vooruit de beek over en vervolgens stuurde hij nog andere groepen erachteraan. Als het ware als geschenken. Met de hoop dat Esau dat zou aanvaarden. En hij bleef overnachten in het kamp. En in die nacht besloot hij zijn vrouwen en zijn kinderen, slavinnen, te laten oversteken. Hij hielp ze met alles wat hij bezat, waardoor hij alleen achterbleef. En dan komt een bijzonder moment, wat misschien de verklaring is voor het legerkamp van engelen in de buurt. Of althans bij die grens waar ze voorbij gingen. Want plotseling was daar een man en Jacob ging met hem worstelen. Het is een beetje een vreemde situatie hier. En de manier hoe het ook beschreven is, maakt dat een beetje onduidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat die man God zelf was. Dus voor de worsteling kunnen we eigenlijk zien dat er een moment van eenzaamheid was. Een moment van zwakte, benauwdheid. En hij was eigenlijk overgeleverd. Hij wist niet wat hij precies moest doen. En hij deed maar wat, zou je zeggen, met de geschenken die hij voor zich uitstuurde. In de hoop dat het goed zou gaan. Maar tijdens de worsteling zien we het lijkt op een soort transitie. We zien dat hij zegt ook in Genesis 32 vers 26... en hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken, zegt God dan in dit geval. Maar hij, dat is dan Jacob, maar hij zei, ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent. En dan daar krijgt hij dan de naam Jacob, die verandert in de naam Israël. Want dat staat dan in vers 28, toen zei hij, dat is dan God, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. En naar aanleiding van deze gebeurtenis zien we dus dat tijdens de worsteling, de volharding zichtbaar wordt, maar ook de erkenning. Want God had hem een slag gegeven eigenlijk op zijn heup, waardoor Jacob mank ging vanaf dat moment in de rest van zijn leven. Maar tijdens die worsteling kwam hij ook eigenlijk tot erkenning dat wat er gebeurde, met wie hij eigenlijk de worsteling had. En na de worsteling zegende God hem. Dus zijn naam, zijn nieuwe naam, ging gepaard met een zegen. En dit is wederom een zegen die uitgesproken werd door God zelf. De naam die hij gekregen had, Israël, betekent God overwint. En in die fase daarna, direct in daarna, zo blijkt hier uit de tekst, in hoofdstuk 33, zien we dat Esau hem tegemoet komt. En tegen alle verwachtingen in, ondanks alle geschenken, was Esau zo blij om hem te zien. En ze omhelsden elkaar. Dus Esau, ik denk dat Esau Jacob omarmde, want Jacob die kon zich misschien niet zo goed uiten. En we zien dat daar een menselijke zegen in feite plaatsvindt. We zien verzoening. We zien genade vanuit de broer Esau. Acceptatie. Maar ook een nieuwe thuis. Hij was welkom op de plaats waar hij naartoe terugkwam in feite. En ook weer die centrale vraag. Hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? En wat we hier zien is een terugkeer naar het land van de belofte. Naar de plaats waar je de belofte hebt ontvangen. Naar de plaats waar waar God is. Misschien kunnen we het ook zo stellen, hè? Want hier in die plaats waar hij kwam was God. Het is ook het berouw hebben over je eigen zonde wat we zien. Ik geloof dat dat ook meespeelt in het verhaal. Dat Jacob tot besef komt van dat wat hij hebt gedaan. Dat was niet goed. En ik heb spijt. En ik voel me benauwd. Ik heb het moeilijk. Wellicht was dat hetgeen wat God al zag in de toekomst. In die andere momenten waardoor de genade verleend werd. Dus eigenlijk klinkt dat heel gek. Maar God leeft natuurlijk buiten de tijd. En wanneer iemand berouw toont op een later moment, dan is God degene die dat ziet. Maar wij zien dat niet op dat moment. We zien ook dat daar de weg terug was ook een weg naar een ontmoeting met God. Dat was in die weg. Dan hebben we het even niet over de openbaringen van engelen, dromen enzovoorts. We hebben het over een fysieke ontmoeting. Dus een realiteit die plaatsvindt in relatie met God. Eentje die waar je geen twijfel over kan hebben. Eentje die helemaal overtuigt aan alle kanten. Dat je de zekerheid ook hebt dat deze ontmoeting met God reëel is, echt is, impact heeft. Het is God zelf. Aan de andere kant merk ik ook op dat er sprake is van een volharden in de worsteling met God. God laat toe dat dit gebeurt. Aan de andere kant zien we een mens, Jacob, die in een situatie komt dat hij als het ware uitgedaagd wordt. En hij ging die uitdaging aan. Ik weet niet precies wat hem bewoog om te besluiten om dan ook in te gaan op de worsteling. Ik weet niet hoe dat geïnitieerd is. Ik kan me voorstellen dat God dat heeft gedaan. Aan de andere kant vind ik het ergens ook vreemd. Want als je dan realiseert met wie je worstelt, want dat gebeurde op een gegeven moment dat we dat zien, dan had het heel erg kunnen aflopen met Jacob. Maar God is genadig geweest. God heeft hem genade getoond door toe te laten dat er met hem geworsteld werd. Dat spreekt van een enorm, ik noem het geloof. Ik noem het vertrouwen dat het mag, dat het kan. Want hoeveel hebben God als het ware opgemerkt van dichtbij en hebben gezegd van mijn lichaam, of ik kan het niet verdragen, ik kan Gods tegenwoordigheid niet aan. Maar God heeft toegelaten in dat moment. Het was onderdeel misschien wel van Gods plan. Dat geloof ik maar al te graag. Desondanks blijft het een vreemde situatie, want we zien niet veel van dit soort momenten. En dan vraag ik me ook af, was het Jezus die daar verscheen in menselijke gedaante reeds? Aan de andere kant zien we ook de uitwerking van de worsteling. Geestelijke zegen en menselijke zegen. De geestelijke zegen kwam van God na de worsteling. Hij kreeg dan een nieuwe naam. En God zegende hem. Maar ook Esau kwam. En als het ware, de ruimte die hij kreeg om te gaan waar hij ook maar wilde. Eigenlijk de uitnodiging vanuit Esau om met hem mee terug te keren. Dat is een vorm van zegen. Dat je de ruimte krijgt om een nieuw bestaan op te bouwen in een land die eigenlijk niet van jou is. Of althans niet helemaal misschien, laat me het zo zeggen. Maar dit markeert wel een grote ommedraai in het leven van Jacob. En de oproep naar een ieder van ons is om moed te vatten met elke hindernis die opgeworpen wordt als een worsteling met God te benaderen. Om te volharden in datgene wat God voor ons heeft. Om vast te houden aan zijn belofte. Vast te houden aan datgene wat we niet zien. Aan Gods plan in feite. En dat klinkt misschien gek, maar ik geloof dat deze houding mogelijk heeft gemaakt. Dat hij dan als het ware de beproeving kon doorstaan. Door te gaan en door te zetten. Weliswaar is het bewijs ook geleverd, dat dus het zichtbare bewijs in het geval van Jacob, dat die strijd ook zijn spoor heeft achtergelaten. Dat die strijd heeft plaatsgevonden door die heup. Dat is een teken van God. Datgene wat hem is overkomen, dat is een soort markering van kijk, dit is gebeurd. Zijn naam gaat gepaard met een zegen. En het bewijs daarvan is zijn heup, als het ware, dat het ook echt gebeurd is. En zo kunnen wij ons ook uitstrekken naar God toe. En in die worsteling gaan. Met God. In dit geval is het dan met God. En ik zou ook zeggen, in elke worsteling die op uw pad komt, wat God geeft, wat God toelaat, waartoe God ons ook in staat stelt om te kunnen doorstaan. In welke situatie?

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet naar niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zrana Zani, Naskip, Naviu.
7: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
8: Connected
7: naar Osso, affordable for you.
8: Yeah, yeah.
7: Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
8: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

0: En Fahad, goedemorgen geliefde, Rhapsody Time, Blessing Time. Onze thema vandaag is rechtvaardigheid door geloof. In Romeinen 1 vers 17 is onze thematekst. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Halleluja. In onze vorige Bijbelstudie leerden wij dat het evangelie de kracht van God is. Het is de boodschap die verkondigt dat u door Christus rechtvaardig bent verklaard, rechtvaardig bent gemaakt en in eenheid met God bent gebracht. Het evangelie laat zien wat God heeft gedaan, wie u bent geworden en wat u nu toebehoort, halleluja, in Christus. Dit produceert geloof in uw geest. God handelt met de mens op basis van geloof. Hij brengt mensen tot rechtvaardigheid, niet op basis van hun werken, maar door geloof. Let op, iets geweldigs dat in Hebreeën 11 staat geschreven. De Bijbel geeft een opsomming van grote mannen van geloof. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Mozes enzovoorts. Maar in diezelfde opsomming staat ook: door het geloof is Rahab, de prostituee, niet omgekomen. En dat mag u zelf lezen in Hebreeën 11 vers 31. Om prostituee, maar toch staat zij tussen de helden van het geloof. Waarom? Omdat zij geloofde, halleluja. Zij hoorde over de God van Israël, zag zijn vertegenwoordigers en geloofde in hun overwinning voordat die zichtbaar was. Lees Jozua 2 vers 1 tot 22. Zij sloot zich aan bij hun geloof en bij de God van Abraham, Isaac en Jacob, halleluja. Die ene daad bracht haar in Gods plan. En zelfs in de afstamming van de Heer Jezus. Dit is de kracht van rechtvaardigheid, geliefde. Wanneer dit in uw geest doordringt, verandert alles. U wordt niet langer gedefinieerd door wie u was of waar u vandaan komt, maar door wat u heeft ontvangen. Halleluja. In het boek Romeinen openbaart Paulus dit op een progressieve manier. Hij laat de wettelijke basis van rechtvaardigheid zien, hoe deze door Jezus beschikbaar werd gemaakt en openbaar, hoe deze vervolgens in de menselijke geest doordringt. Probeer uzelf dus niet te kwalificeren voor Gods acceptatie, geliefde, want u bent al binnengebracht door het geloof. Leef met de zekerheid dat u geaccepteerd bent, gerechtvaardigd en gevestigd bent in God. Niet door wat u heeft gedaan, nee, maar doordat u de rechtvaardigheid door geloof in Jezus Christus heeft omarmd, geaccepteerd en ontvangen. Halleluja. En Filippenzen 3 vers 8 en 9 zegt, omdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. De rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dat is wat staat in Filippenzen 3 vers 8 en 9. Halleluja. Geliefde, wauw. Wauw. Wat een bijzondere rhapsodie. Rechtvaardigheid is door geloof. We zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de rechtvaardigheid die geopenbaard is in het evangelie. Ik ben mij ervan bewust dat ik door geloof in uw koninkrijk ben gebracht. Niet door werken. Ik wandel in vrijmoedigheid. Volledig verzekerd van mijn acceptatie. En rechtvaardigheid in Christus. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En wilt u de Rhapsody opgestuurd krijgen? mag je gerust ons het thema van de dag sturen. Dat is rechtvaardigheid door geloof. En dit mag je sturen naar het nummer 864-646. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Assende van Kruis en Missie. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf, geliefde. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yaarechecha Adonai Vishum Recha. Yaer Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom en welkom, welkom. En een hele goedemorgen. Het is vandaag 17 september, donderdag 17 september. En het is momenteel 8 minuten over 6 uur in de ochtend in de Republiek Suriname. Ik heet u van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Mijn naam is Ian Murasim en door Gods genade ben ik vandaag uw presentator. Nou, nogmaals een hele goede morgen en word wakker, zou ik zeggen, voor degenen die nog niet wakker zijn. Voor degenen die al wakker zijn en zich ready maken, die maakt zich zeker klaar om naar het werk te gaan, om misschien ben je nu bezig wat eten klaar te maken om mee te nemen, misschien een paar broodjes of misschien drink je nog je kopje koffie of je kopje thee. Goedemorgen, goedemorgen en welkom, welkom bij The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur, zijn wij dus live hier aan de Stadionlaan nummer 7. Een hele goedemorgen. Ik breng de groeten over aan een ieder die luistert in Paramaribo, buiten Paramaribo, in Suriname, buiten Suriname. Welkom, welkom, welkom, welkom. We hebben onze app, telefoon, die zat gewoon klaar. Ik vraag u om even te groeten via het nummer 875-5358. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten dat u luistert, dat u al wakker bent en dat u ready bent voor The Morning Move. Doe dat even snel, zodat ik weet met wie ik allemaal praat vanmorgen. Yes, laten we samen radio maken. App gewoon op het nummer 875-5358. Voor degenen die livestreamen ook een hele goede morgen. En welkom, welkom nogmaals bij The Morning Move. We gaan even naar een pokoe luisteren en het lied heet Al wat ik ben, leg ik in uw hand.

En we zijn terug in de uitzending. We hebben net geluisterd naar Al wat ik ben, leg ik in uw hand. En dat is ook eigenlijk waarover we vandaag gaan praten. Als u goed naar het lied hebt geluisterd, dan gaat het eigenlijk over het vertrouwen. Hè? Het vertrouwen dat we kunnen hebben in de Heer. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij The Morning Move. We gaan van start met onze overdenking van vandaag. Voor degenen die een bericht hebben gestuurd via WhatsApp, dank u wel van harte. Dank u wel, dank u wel. En welkom bij The Morning Move. Ja, goed. Vanmorgen gaan we praten over vertrouwen. God vertrouwen. Onze titel is Ik vertrouw God. Heel kort. Ik vertrouw God. En dat, in die zin hoor je ook heel vaak uit de monden komen van mensen die in een probleem zitten. Het komt goed. Ik vertrouw de Heer. We vertrouwen de Heer. Die een probleem, die een situatie. En je overtuigt jezelf dat het goed komt. En je plaatst je geloof. Je plaatst je hoop in Jezus. En je zegt, omdat je uit jezelf niets meer kan.

Waarom is het belangrijk om te vertrouwen op God? Dus wat betekent het en waarom is het belangrijk om te vertrouwen? Wat betekent het woordje vertrouwen trouwens? Vertrouwen betekent dat je gelooft dat iemand of iets betrouwbaar, eerlijk en goed is. Dus je gelooft dat die persoon eerlijk en goed is. Je kan op de persoon rekenen. Je kan de persoon geloven. Je mag weten of je mag steunen op de persoon. Je kan hulp verwachten van de persoon. Je vertrouwt de persoon. Vertrouwen wil ook zeggen, weet je, ik weet dat je eerlijk bent, dat je rechtvaardig bent, dat je goed gaat handelen. Ik vertrouw je met het geld. Ik weet dat je niet ervan doorgaat met het geld. Dus als het ware hecht je zo een waarde aan de persoon dat je in staat bent om keuzes te ondernemen van risico. Ja toch? Is een risico. Wanneer je naar de doktoren gaat. Wanneer je onder het mes moet. Je moet een operatie gaan ondergaan. Huh? Je moet een operatie ondergaan. Je stelt je vertrouwen op die mensen. En je gelooft en je verwacht van die mensen dat alles goed komt met je. Dat ze niet de verkeerde orgaan bijvoorbeeld gaan opereren. In plaats van ze je nieren opereren. Opereren ze je bijvoorbeeld je lever. Ik zeg maar wat. Dus je vertrouwt ze, je neemt risico. En zo kunnen we in de Bijbel lezen dat er zijn tal van voorbeelden waarbij mannen Gods risico's namen. Eigenlijk kan je zeggen, al de mannen namen risico's. Al de mannen Gods, al de vrouwen Gods moeten risico's nemen. Eigenlijk Mimkinka titel. Je moet risico nemen. Take the chance. Laat me even denken aan die loterij. Take a chance to make a change. Als kleine jongen altijd een beluco loterij. Maar inderdaad, you gotta take a chance. Je moet die kans nemen. En dat is wel wat de Heere van ons verwacht. En weet je, het behaagt de Heere wanneer we onze hart, het behaagt de Heere wanneer we ons leven compleet, volledig aan Hem overgeven. Wanneer we ons leven, onze situatie, onze probleem volkomen in Hem, in zijn hand laten rusten. Het behaagt Hem. Weet u waarom? Het verhoogt Hem. Het verhoogt en verheerlijkt Hem. Hij wordt er blij van als we zeggen van, dit is mijn God. Geen enkele andere God kan dit doen. Met uw geloof, met uw vertrouwen, is eigenlijk de beste manier hoe je de Heere kan verhogen. Sommige mensen zeggen, ja, mi e brib gado. Mi e vertrouw gado. Maar baka baka, dat in twijfel boe hebi.

En dan gaan ze zelf stappen willen ondernemen. Maar pure vertrouwen is, je vertrouwt de Heer zodanig dat wanneer hij zegt, ik ga het doen, june denk je morofara. Jij denkt niet van, hé, hey, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat doen? Met andere woorden, june spang moro. Het komt wel goed. Jij doet jouw deel. Jouw verantwoordelijkheid vervul je. Maar voor de rest, in espamoro. Als de Heere vraagt, vertrouw mij. Het komt wel goed op de zijner tijd. Dan komt het wel goed. Maar vertrouwen is niet makkelijk. Omdat je risico neemt. En niemand houdt eigenlijk van risico's nemen, toch? Vooral de mensen die heel graag in controle willen zijn. Ze houden ervan om macht te hebben in situaties. Ze moeten eigenlijk in controle zijn van de situatie. Maar vertrouwen op God eist eigenlijk van je om zaken los te laten. En om volledig afhankelijk te zijn van iemand die je niet ziet. Volledig afhankelijk te zijn op woorden die geschreven staan in een boek. Die al duizenden jaren bestaan. Vertrouwen eist dat je eigenlijk je hele leven committeert aan een God van wie je hebt gehoord dat voor jou is gestorven. Je hebt het niet gezien. Je hebt het niet meegemaakt. Maar je hebt het gehoord. Je hebt het gelezen. Het is risico. Maar weet u, deze risico dat u neemt is eigenlijk geen risico. Omdat de Heere keer op keer bewijst. Keer op keer laat hij zien. Keer op keer laat hij weten dat hij een onveranderde God is. Dat hij dezelfde God is op wie Mozes kon vertrouwen toen hij door de Rode Zee moest gaan. Dezelfde God is die Noach moest gehoorzamen. Noach moest gehoorzamen aan God en moest gewoon blindelings vertrouwen. Toen God zei, hey, bouw een ark. Dan moest Noach gewoon doen wat de Heer zei. En weet ik, en het was niet maar 1 jaar. Het waren niet 2 jaren. Het waren zoveel jaren dat Noach bezig was een ark te bouwen. Iets dat hij nog nooit heeft gebouwd. Maar hij moest gewoon vertrouwen. Dat is blindelings vertrouwen. Ik heb die vertrouwen daar niet, sorry. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben nog niet daar. Hij is dezelfde God die Abraham en Sarah had beloofd dat ze een kind zouden krijgen. Op een hoge leeftijd. Waar Sarah? Sarah belafu in een schrijfje. En Karotegi ook tutaki. Waarom lach je? Of ja, die engel dan. Waarom lach je? Dat is het God. Volgens mij is het God. Met andere woorden, niet alleen de mensen in de Bijbel kunnen hierover vertellen, maar ook onze medegelovigen hebben genoeg getuigenissen. En wanneer u eenmaal of 1 keer die risico neemt om uw geloof te plaatsen in Jezus, dan zal het de volgende keer en de volgende keer erna en de keer erna niet meer voelen als een risico. Maar het zal een gewoonte worden van ik vertrouw. Ik vertrouw. Het is makkelijker om te vertrouwen dan om het zelf te doen. Want wanneer je het zelf doet, wanneer je stappen zelf onderneemt en je faalt, is het zwaarder om eigenlijk de consequenties te dragen.
Maar geloof je en vertrouw je dat de Heer het zal doen, dan weet je zeker dat succes al geboekt is. Dan heb je overwinning op overwinning op overwinning. Het is eigenlijk makkelijker te vertrouwen. Maar omdat we ons laten leiden door situaties, door ziekte, door problemen, door mensen, door stemmen van mensen rondom ons heen, door vrienden, door eigen broeders en zusters die zich niet laten leiden door de Heilige Geest, door Satan, dan is het wel een risico, ja. En dan ga je beginnen te twijfelen. Maar zie niet om naar de omstandigheden. Maar laat je focus blijven op Jezus. Ik vertrouw de Heer. We hebben het al gezegd waarom het belangrijk is. Omdat het God verheerlijkt. Spreuken 3 vers 5 en 6 hebben we gisteren ook behandeld. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Hoe? Met heel je hart. Met andere woorden, met je heel leven. Want zonder je hart kan je niet leven. Dus met je heel leven, met alles dat in je is. Zonder je hart kan je lichaam niet functioneren. Dus met je alles, met alles dat je hebt, moet je de Heer vertrouwen. Niet gewoon een beetje, ja, ik vertrouw de Heer hoor. Nee, met alles. Jeremia 17 vers 7 tot 8 zegt: gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Dat doet vertrouwen. Psalm 56 vers 4. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Dus ten aller tijde kunnen wij op de Heer vertrouwen. Spreuken 16 vers 3. Vertrouw bij je werk op de Heer. Vertrouw bij je werk op de Heer. En je plannen zullen slagen. En zo kan ik u duizenden andere teksten geven. Maar mijn tijd is om. En ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat deze woorden u mochten opkrikken vanmorgen. En ik bid dat u verder kan gaan met de Heer. En dat uw vertrouwen op de Heer mag gaan groeien. Meer en meer. Het is een proces. Het gaat niet in één keer. So don't feel bad wanneer de Heer niet echt vertrouwt. Het komt wel. But take a chance. Neem risico. Laat risico gewoon een gewoonte worden voor je. Ik vertrouw op de Heer.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 17 september 2026. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam loven. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam loven. Psalm 142, vers 8, het leerwoord. Petrus werd in de gevangenis in bewaring gehouden. Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Petrus werd in de gevangenis in bewaring gehouden. Maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Handelingen 12, vers 5. Het gezang. Hij die rustig en stil zich steeds voortdurend.

0: gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Griffie. En wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenkiel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Hallo Happy Kids, het is Happy Kids time. Kom er gezellig bij. God wil ook jou gebruiken vandaag. Ik geloof dat jullie blij zijn vandaag. Ik bid God voor de kinderen die minder blij zijn vandaag, dat hij ze zeker blij maakt. Ik ben zuster Yolanda. Vandaag gaan we verder met de vertelling van Mozes. Luister aandachtig. Happy Kids. Wie heeft onthouden wat het thema van de week is? Ja, goed zo. God wil ook jou gebruiken. God gebruikte Mozes heel machtig. Gisteren had ik jullie verteld dat Mozes 2 dingen had laten zien. 1. God veranderde Mozes zijn staf in een slang. 2. Mozes moest zijn hand in zijn mantel steken. Zijn hand kreeg zware wondjes. En God had zijn hand al gauw weer genezen. Mozes moest de koning, de farao, vertellen dat hij de Israëlieten moest vrijlaten. Weet je nog, Happy Kid? Ik vertelde gisteren dat de koning bang was dat de Israëlieten machtig zouden worden. Hij maakte ze tot zijn slaven. God zei aan Mozes: Mozes, ik heb jou uitgekozen om mijn volk te bevrijden. Mijn volk heeft het moeilijk. God zei aan Mozes: je broer Aaron kan je helpen. En zo ging Mozes naar de farao. Mozes en Aaron zeiden tegen de farao: de God van de Israëlieten zegt dat u zijn volk moet vrijlaten. Anders gebeuren er heel erge dingen met u. Maar de farao wilde niet luisteren. Happy Kids, ongehoorzaamheid is dat. Maar God heeft alle macht. God veranderde het water in Egypte in bloed. Niemand kon het drinken. Farao luisterde niet. Toen vulde God de huizen van de Egyptenaren met kikkers. Eeuw, de kikkers zaten overal. Toch luisterde de farao niet. Farao dacht zeker: ik ben koning. Ik bepaal. God stuurde muggen op Egypte af. De muggen bedekten de mensen als stof. Daarna stuurde hij vliegen op de mensen af. Nog steeds wilde de farao niet luisteren. Toen liet God alle dieren in Egypte doodgaan. Paarden, ezels, kamelen, schapen, koeien en geiten gingen allemaal dood. Toen liet God de Egyptenaren zweren krijgen, maar nog steeds wilde de farao niet luisteren. God stuurde hagel om de oogst in Egypte te vernietigen. Hagel is een vorm van neerslag, net als regen, die bestaat uit ijsklontjes. God stuurde ook springhanen om het oogst die nog vers was op te eten. En nog wilde de farao niet luisteren. Daarna liet God het donker worden in het hele land. Daarna liet God de oudste zoon van iedere Egyptenaar doodgaan. En ook alle dieren, de eerstgeborenen, die gingen dood. Happy Kids, zelf de zoon van de farao ging dood. Uiteindelijk luisterde de farao. Hij liet de Israëlieten gaan. Ze waren al bijna bij de Rode Zee toen de farao zich weer bedacht. En ze kwamen de Israëlieten achterna. Toen de Israëlieten de soldaten van de farao zagen, werden ze heel bang.
Maar God zei tegen Mozes dat hij zijn staf moest uitsteken naar de Rode Zee. God stuurde een sterke wind en blies de zee uit elkaar. Er kwam een droog pad tevoorschijn en zo konden de Israëlieten gewoon door de Rode Zee lopen. Er was aan beide kanten van hen een muur van water. Ze kwamen allemaal veilig aan de overkant. De farao en zijn soldaten volgden hen in de zee. God zei toen tegen Mozes dat hij zijn hand moest uitstrekken. Toen spoelde de zee weer terug en de farao en zijn soldaten verdronken allemaal. Ze gingen allemaal dood. God leidde zijn volk door de woestijn. Hij gaf ze te eten en water om te drinken. Ze kampeerden op een berg. Daar nodigde God Mozes uit om hem te ontmoeten. Met vuur en rook om zich heen klom Mozes naar de top van de berg en kwam God naar beneden om hem te ontmoeten. Happy kids, God gebruikte Mozes. Daar gaf God Mozes de 10 geboden. Op 2 platte stenen waren ze geschreven. Aanbid geen afgoden. Praat eerbiedig over mij. Maak van de Sabbat een speciale dag. Heb respect voor je ouders. Dood niemand. Wees trouw aan je man of je vrouw. Steel niet. Lieg niet. Wees niet jaloer op anderen. Of op wat zij hebben. Nu is het volk hoe ze God moesten gehoorzamen. Happy kids, Mozes was gehoorzaam. Hij deed wat God wilde. Hij leefde zoals God wilde. En God gebruikte Mozes heel machtig. Mozes had de Israëlieten bevrijd. Dankzij Mozes weten wij nu ook hoe wij God moeten gehoorzamen. We hebben de 10 leefregels van God. De 10 geboden van God. Happy kids. Vergeet niet. God wil ook jou gebruiken. We gaan de Bijbeltekst van de week herhalen. Psalm 37 vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het een laatste keer herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Ik ga afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een liedje. Ga eerbiedig staan of zitten, happy kids. Liefdevolle God, ik dank u voor alles wat u doet. U bent God en niemand anders. Ik dank u voor uw geboden. U bent, ik ben. Mijn bevrijder bent u. Wonderbaar zijn uw werken. Niets is onmogelijk voor u. Vader God, ik wil u gehoorzaam zijn. Ik verbreek daarom in uw naam elke achtervolging van ongehoorzaamheid. Ik bid voor bevrijding. Heer, ik geloof dat u mijn herder bent. Uw goedheid en liefde zijn mijn hele lang leven lang bij mij. Vader, dank u wel voor alles wat u voor mij doet. Ik
Dank u wel dat ik bij u mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Dag, happy kids.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Breganza kreeg duizenden hectares staatsgrond. Ondernemer en echtgenote aangehouden voor mensensmokkel. Verkeersveiligheidsmaand afgesloten met 11 verkeersdoden. Nieuwe HIV-preventie dichtbij. Suriname nog niet op de lijst. Uit Starnieuws halen wij vandaag. Breganza kreeg duizenden hectares staatsgrond. Breganza Marketing Group kreeg in januari 2026 bijna 9400 hectare staatsgrond in Para voor grootschalige landbouw. Op een deel van het terrein zijn inmiddels Mennonieten actief die door Breganza naar Suriname zijn gehaald. Opvallend is dat Breganza in het bedrijfsplan zelf de financiële positie en cashflow als een zwak punt noemde. Het is echter niet duidelijk welke financiële garanties het bedrijf aan LVV heeft gegeven. Volgens de overeenkomst moet jaarlijks ongeveer 937 hectare in cultuur worden gebracht. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag ondernemer en echtgenote aangehouden voor mensensmokkel. De politie heeft ondernemer SR en zijn echtgenote LMS aangehouden in een onderzoek naar mensensmokkel. Het tweetal wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het naar Suriname brengen van een vrouw en haar minderjarige kinderen. De politie deed de aanhoudingen samen met de CIU en het RBTP. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de twee in verzekering gesteld. Het onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid wordt voortgezet. Times of Suriname schrijft vandaag verkeersveiligheidsmaand afgesloten met 11 verkeersdoden. De verkeersveiligheidsmaand, die liep van 15 augustus tot 15 september, is afgesloten met 11 verkeersdoden, ongeveer 2 keer zoveel als vorig jaar. Volgens minister Harris Manorat staat het aantal verkeersdoden in Suriname dit jaar inmiddels op 74. De overheid wil onder meer strengere controles en hogere boetes inzetten om het verkeersgedrag te verbeteren. Het VVI wil daarnaast verkeerseducatie uitbreiden naar alle GLO-scholen. Tijdens de afsluiting kregen 130 crashleidsters een certificaat voor verkeerseducatie. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag nieuwe HIV-preventie dichterbij. Suriname nog niet op de lijst. PAHO heeft samen met het farmaceutisch bedrijf Gilead een overeenkomst gesloten waardoor 14 landen toegang krijgen tot lenacapavir, een langwerkende PrEP die 2 keer per jaar wordt toegediend. Suriname staat voorlopig niet op de lijst, maar werkt wel aan de introductie van langwerkende HIV-preventie. In de Nationale HIV-preventieroute voor 2026-2028 wil Suriname onder meer de registratie en betaalbaarheid van lenacapavir aanpakken. Ook zijn trainingen van zorgverleners en goede voorlichting belangrijk voordat het middel daadwerkelijk beschikbaar kan worden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Oh,
0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerpelanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa obo prijs. Plus abit chat kost mala. Maar mi suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo an new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfa een verfi

0: Elisuur, keeping us in touch.
1: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Kant Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

There is none like you, and above all, meer dan rijkdom, meer dan macht. Dat werd gezongen door Lenny LeBlanc, onder muzikale begeleiding van Don Moon, die ook de viool speelt. Ik wist niet dat Don Moon ook de viool kon spelen, maar heel mooi was dat. Welkom nogmaals bij The Morning Move. Het is nog steeds The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur zijn we hier live aan de Stadionlaan nummer 7. Nou, mijn naam is Ian Mourassim, voor degene die pas erbij zijn aangeschoven. En ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. Welkom nogmaals voor ieder die nu zit te luisteren, die afgestemd is bij Radio Shalom. Bent u onderweg naar het werk? Bent u op het punt om in te stappen? Bent u nog thuis of blijft u lekker thuis vandaag? Bent u op vakantie? Maakt niet uit wat je doet, waar je nou ook bent. Als je luistert naar Radio Shalom, zeg ik u van harte welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van

1000 watt. En de zender die wij momenteel gebruiken, of die we hebben geleend, die heeft maar 600 of 500 watt. Ik hou me ten goede. Maar die is dus niet zo sterk, waardoor wij niet, waardoor onze reikwijdte eigenlijk wordt verkleind. Laat me het zo zeggen. En voor degene die dan op de grens liggen tussen geen bereik en wel bereik, dan hebben ze wel een uitzending dat kraakt, laat me het zo zeggen. Ja, maar geen nood. Als je internet hebt, kan je nog steeds livestreamen via www.shalomsuriname.com. En dan heb je wel een heldere uitzending te horen. Mm-hmm. Nou, we gaan even over tot naar de WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen sinds vanmorgen. Ik zie een bericht om 6:09. Goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dank God voor zijn genade voor deze nieuwe dag. Een gezegende uitzending. Dank voor uw bemoediging. Dat dacht ik van vandaag. Romeinen 8 vers 6 zegt zij: het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Romeinen 8 vers 6 was dat. Den Haag is wakker en groetjes van zuster Sietje. Zuster Sietje, dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. Ook een hele goede morgen aan u. En de groeten vanuit Paramaribo aan Den Haag. Lobby en blessie. De volgende bericht die binnen was gekomen was om 6:10. Good morning, a beautiful day begins with a beautiful mindset. God gives us more than we deserve, protects us from more than we know. He gave us another day just to say thank you, Jesus. Be grateful. Kom van zuster Susan Hoogwoud te Para. Dus Para is ook wakker. Nogmaals, hele goede morgen ook aan Para. Mm-hmm. De andere WhatsApp berichten zullen we wat later lezen. Maar nu zullen we dan overgaan naar onze volgende nummer. Dat is ook van Don Moon. En hij zingt Shout to the Lord.

Yeah, nothing compares to the promise I have in you. Dat zijn de woorden van Don Moon daarnet. En inderdaad, gisteren spraken we ook erover dat we in niemand anders de zekerheid kunnen vinden dan in Jezus Christus. Nogmaals een hele goede morgen. Het is nog steeds The Morning Move hier on the 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Ik heb bericht gehad vanmorgen van broeder Leandro dat hij al in Su is. Hij was om 1 uur 's morgens pas thuis vanmorgen. Ik weet niet of hij het gaat redden om de happy hours aan u te presenteren. Zo niet zal ik het doen, zo de heren wel. Maar dat is dus een bericht dat ik heel graag wilde doorgeven. Dat broeder Leandro veilig en wel terug is in Suriname. Laten we even kijken. We hebben nog een paar WhatsApp berichten. We lezen nog 2. Mama Evie die zegt morning. Gezegende dag met wijsheid. En heb elkander lief. Heel kort. Heel krachtig. Inderdaad, we moeten elkander lief hebben. Mm-hmm. En als ik erop moet ingaan, dan gaat het heel lang duren. Het lief hebben van elkaar. Maar oké, ik heb nog een... Anthony heeft een hele lange tekst gelezen. Dus Anthony, ik lees jouw bericht wat later. we gaan nu even naar een pokoe luisteren. Eigenlijk zou ik nog een pokoe van Don Moon afdraaien. Maar dan wordt het een beetje te veel. Laat me zien. We gaan over tot Donnie McClurkin. En hij zingt Create in Me a Clean Heart.

Yeah, that was Donnie McClurkin and his song Create in Me a Clean Heart and Purify Me. Mm-hmm. Nou, het is precies 7:30. Nogmaals, welkom bij The Morning Move. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, een hele goede morgen ook aan u. Het is het tweede gedeelte van The Morning Move. We zijn er van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur tot 8 uur zijn wij online hier aan de Stadionlaan nummer 7. En dat is de zijstraat van de Letitia Vriesdelaan. Welkom. En een hele goede morgen. God bless u allemaal. Waar u nou ook bent. Bent u in Suriname, buiten Suriname. Bent u aan het livestreamen via www.shalomsuriname.com. Ook van harte welkom. En dank u wel voor het afgestemd zijn op Radio Shalom. Mooi. We gaan een herhaling doen. Een herhaling van de bemoediging die wij om 6:15 gebracht hadden. Vandaag hebben we gesproken over vertrouwen en hoe belangrijk het is om te vertrouwen, waarom we moeten vertrouwen en wat vertrouwen eigenlijk betekent. Want vaker praten we over we moeten de Heer vertrouwen en we vertrouwen de Heer. Ja, meer vertrouw Gado, ik vertrouw de Heer. Want vertrouwen en vertrouwen zijn twee verschillende dingen. De ene zegt ik vertrouw de Heer, maar diep in zijn hart. Of diep in haar hart, toch? Dan zijn er heel veel twijfels. We hebben ook gesproken over de risico's die we moeten nemen soms om te vertrouwen. Vertrouwen gaat gepaard met risico's. Vertrouwen is wanneer jij zelf het niet kan doen en je vertrouwt iemand anders om het te kunnen doen. Want wij mensen kunnen niet alles doen. Ja? We hebben andere mensen nodig. Precies zoals in een huwelijk, weet je, is vertrouwen eigenlijk een van de basis. Het is een van de stomfoetus, om het zo te zeggen. Een van de hoekstenen van een huwelijk. Vertrouwen. Zonder als je de persoon niet kan vertrouwen, is eigenlijk je huwelijk is dan aan het sterven, weet je. En je hebt mensen die in een huwelijk zitten en elkaar niet vertrouwen. En dat is heel pijnlijk. Dat is heel jammer. Omdat jij eigenlijk dan jouw huwelijk aan het kapot maken bent. Toch? Je kan niet overal waar de persoon gaat ook meegaan. Gewoon omdat je die persoon niet vertrouwt. Je beperkt eigenlijk je huwelijk. Je beperkt jezelf om te groeien. Je beperkt eigenlijk je huwelijk om te groeien. Dus in het huwelijk, in een relatie moet er vertrouwen zijn. En precies zo in onze relatie met God dient er vertrouwen te zijn. Meer dan ooit eigenlijk ons heel leven moeten we committeren aan God. Letterlijk ons heel leven. Want weet u, de Heer Jezus Christus heeft ook zijn heel leven gecommitteerd aan ons. Hij heeft letterlijk geleden. Hij heeft letterlijk pijn geleden. En die pijn zal onbeschrijfelijk zijn. Voor altijd onbeschrijfelijk zijn. Omdat wij dat niet zullen meemaken. Precies zoals de Heer Jezus Christus dat heeft meegemaakt. En we danken hem daarvoor. Maar vertrouwen, om even terug te komen op dat van vertrouwen. Wat betekent vertrouwen precies? Het betekent dat je op iemand kan rekenen. Het betekent dat je op iemand kan leunen of steunen. Je gelooft of je neemt de risico om te denken dat de persoon die je vertrouwt eerlijk is en rechtvaardig is. Stel dat je de persoon vertrouwt met wat geld. Hey, ik geef je geld. Ga dit kopen voor me. Ja, vertrouw je eigenlijk de persoon dat hij niet ervan doorgaat met het geld. Je vertrouwt de persoon. Je gelooft dat de persoon eigenlijk goed is. Het is een risico dat je neemt. En waarom is het belangrijk? Of hoe vertrouwen wij God dan? We vertrouwen de Heer dat hij ons leven zal leiden. Dat het geloof, de tijd, de aandacht dat wij geven aan God niet te vergeef zal zijn. Die geloof dat je stopt in God
We hebben gezegd dat het ook een risico is, omdat je God nog nooit hebt gezien. He, wij mensen willen eerst zien, we willen niet gewoon horen, maar we willen eerst zien met onze ogen. Dan pas weten we zeker. Maar in een relatie met God, dan is dat wel anders. Maar daarom behaagt het de Heer ook, wanneer wij zo vertrouwen. De Heer Jezus zei ook, zalig zij die niet zien, maar toch geloven. Jullie hebben gezien en jullie geloven. Zalig zijn hen, de mensen die niet zien. Wij van deze tijd, we hebben de Heer Jezus niet gezien, maar we geloven. Elk woord dat staat in de Bijbel. En mijn broeder, mijn zuster, ik heb geen spijt vanaf het moment dat ik mijn geloof in de Heer heb gevestigd. Mikan Taki, waarom heb ik het niet eerder gedaan? Waarom heb ik niet eerder ontmoeting gehad met de Heer? Want weet u, ja, het is een risico. Wat als? Want liefst me bedenk je ook toe, maar wat als dit gewoon een fabeltje is? Wat als? Huh? Wat als dit gewoon gewoon een waste of time is? Er was een moment gekomen in mijn leven waar ik mezelf afvroeg van, hé, maar wat als? Maar het is een lie of the devil. Huh? Het is de duivel die probeert in te sluipen. En die probeert twijfels te brengen in je harten. Van, hey, Asansa, je doet nou zomaar, je last je ding. Maar weet u, niet alleen ik. Ik ben een miuwang, dan kan ik bedenken dat ik me lauw. Maar als er duizenden, miljoenen mensen zeggen van, hey, vanaf het moment dat ik mijn leven heb gegeven aan Jezus Christus, zie ik verandering in mijn leven. Ik zie verandering in mijn gedrag. Ik zie verandering in mijn hart. Ik zie verandering in mijn huwelijk. Ik zie verandering in mijn gezondheid. Ik zie verandering in mijn financiële situatie. Ik zie verandering op elk vlak, op elk gebied van mijn leven. God is a life changer. Jezus is a life changer. En daarom kan ik mijn hoop, mijn vertrouwen stellen op Jezus. Het is nu geen kwestie meer van risico. Het is een kwestie van gewoonte. Het is gewoon een gewoonte geworden. Het is mijn levensstijl geworden. Het komt wel goed. Waarom? Omdat ik een burger ben. Ik ben een burger van geen hamburger. Ik ben gewoon een burger van Gods Koninkrijk. En ik weet wie mijn koning is. Ik weet wie voor mij zorgt. Ja, ik weet wie voor mij zorgt. De Bijbel leert mij en zegt mij, niet alleen mij, maar ook u, dat je niet meer hoeft te vrezen over de dag van morgen. Wat je zult eten, wat je zult drinken. Hey, amen. Dat wil zeggen, het komt wel goed. Maar dat wil niet zeggen dat je niets gaat doen en dat je gewoon op je droge gaat zitten. Je bent gewoon, dat is luiheid. En de Bijbel zegt ook, en de Bijbel bestraft eigenlijk luiheid. Wij doen ons deel en God doet de rest toch? Maar vertrouwen wil zeggen, Heere, ik geef mijn leven over aan u. Mijn kinderen, mijn huwelijk, mijn hele leven, mijn financiën, mijn problemen, mijn ziektes, mijn situaties. Want wij mensen maken zoveel dingen mee. Ano wasmanomo, ano tusmanomo, ano dusunsma. Zodra je contact agrontapodisi, je a probleem. En deze problemen mogen we dan aan God geven. En we mogen hem vertrouwen ermee. En 365 keren zegt de Bijbel, vrees niet. Wees niet bang. Vrees niet. Wees niet bang. Vrees niet. Wees niet bang. Ik ben met je. Overal waar je heen gaat. Hij vraagt dat van ons. Hij probeert die vertrouwen te winnen. En het behaagt hem keer op keer. Als we zeggen, Heere, ik leg mijn probleem in uw handen. Ik leg deze ziekte in uw handen. Ik vertrouw dat u de God bent. Nog steeds de God bent van Abraham. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. U komt uw beloftes na. Ik vertrouw en ik sta op die beloftes dat u mij geschonken heeft. Als u zegt dat u mijn heelmeester bent, Heere, dan geloof ik het. Ik vertrouw uw woord. And God never dissatisfies. Maar ten aller tijde stelt hij ons gerust en hij vervult zijn belofte.
Hij stelt niet teleur. And he never lost a battle. Dus dat was het heel in het kort. En ik wil nog natuurlijk heel lang of nog meer erover gaan praten. Want ik ben er vol van. Natuurlijk, het is niet makkelijk. Ga je eerlijk zeggen, het is niet makkelijk. Maar naarmate je met de Heer wandelt. En je is she alle lezi tak masra e yepiu. Dan je verwacht je baka. Te wantra lezi doro. Te de wan probleem baka. Tak masra e yepiu baka. En dat is het mooie van het geloof. Dat is het mooie van vertrouwen. Ik zei het vanmorgen ook nog. Het is eigenlijk makkelijker om te vertrouwen dan om eigen stappen te ondernemen. Want wanneer je eigen stappen onderneemt, dan komen er domme en zware consequenties die je moet dragen. Terwijl als je de Heer vertrouwt en je ziet van hey, overwinning op overwinning op overwinning, dan ga je de volgende keer ook gewoon zeggen van hey, ik vertrouw op de Heer. Min is bang, zomaar met stress. Het is eigenlijk makkelijker om te vertrouwen, maar het is een proces. Je gaat niet pats boom zo, want je moet de persoon nog leren kennen. De persoon van God, de persoon van de Heilige Geest moet je nog leren kennen. Vooral als je pas tot bekering bent gekomen, je gaat het nog leren. Ja? Dus no nakie ede, het komt weer helemaal goed. We gaan verder met een lied. Ik ben even op de Donmoon Tour vandaag. En dit liedje heet This Is Your House.

0: maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Bij HRTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
2: En dan,
1: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Tel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Tel is uw. Keeping us in touch.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen 1 dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint. De slimme keuze voor uw dak.
6: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
7: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
6: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
7: Hey, serieus homie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
6: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
7: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
6: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
8: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
9: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Ja, we zijn terug. Na een reclamebreak. Het is momenteel 9 voor 8. En we gaan richting 8 uur. Nu 8 minuten voor 8. Het is nog steeds The Morning Move. Hier on the 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. We hebben nog een paar WhatsApp berichten die we moeten lezen. En dat gaan we dus nu doen. Broeder Colin Franklin heeft 2 teksten voor ons gestuurd. Nee, 1 tekst. Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. Bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Psalm 31 vers 16. En hij stuurt ook een zo'n ochtendbericht. Let's start this day with God's love. Lord, fill my heart with your peace. Renew my spirit with your joy. Guide my steps with your wisdom. Let me feel your presence today. Good morning. Ja, ook een hele goede morgen aan u, broeder Colin Franklin. En geniet van de uitzending. Mama Florence. Die zegt goedemorgen. Goedemorgen, geliefde broeder Ian. God zegen, dankjewel voor je bemoediging. Groetjes, lobby voor een ieder. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. Bon dia, bon dia, buenos dias, bonjour, bonjour. Te tocaré. Goedemorgen, broeder. Gods genade hebben. Door Gods genade moet het zijn. Door Gods genade hebben we vandaag een nieuwe ochtend mogen ontvangen. En Jesus blessings. Oké, voor wie is dit? Dit is van zuster Kamla. Ja, goedemorgen zuster Kamla. En blessie, blessie, blessie. Zuster Claudine app ook. En zij zegt, morning broeder. Alles goed. God is almachtig en zeer te prijzen. En zet je vertrouwen op hem. Gezegende dag voor iedereen en ook voor u en familie. Blessie. Dank u wel, zuster Claudine. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Wij waarderen dat heel erg. Anthony die heeft zijn lang bericht verwijderd. En hij heeft een samenvatting ervan gemaakt. Hij zegt, de Heere, de Heilige Geest leert om Jezus meer te kennen. Niet de Heere, Heilige Geest hem te kennen. Nota bene, onze Vader is zijn geest. Zodat ons helpt. De Heilige Geest, de Heere, Jezus. Mibruja, even. De Heilige Geest, de Heere, Jezus kennen. De Heere, Heere. Oké, daarom danken wij de Heere. De Heilige Geest voor wat Hij doet in ons leven in Jezus' naam. Ook een hele goede morgen, Anthony. En Soso Lobby, mi brada. Volgens mij is Anthony van Eiburg, hè? Groetjes daar te Eiburg.

0: We horen Donnie McClurkin zingen en Joanne Rosario. Zij zingen Sacia me, señor. Yo sé que estás aquí. En het Engels is dat Satisfy My Soul.
1: Joanne Rosario.
0: Joanne Rosario.
1: Come on, give God praise.
0: Het volgende nummer waarna we zullen luisteren, volgens mij gaan we daarmee afsluiten, ja, is How He Loves van Anthony Evans. Ik lees ook nog de laatste WhatsApp berichten en dan gaan we moeten afsluiten. Groetjes van mij, vertrouwen op God is de volharding door ons geloof, door de belofte dat de Heere God ons gegeven heeft. En gaan staan op het woord en doen. Amen. Blessie. Dat is van mama Corneli. Goedemorgen, mama Corneli. Mama Muriel die zegt bonjour, bonjour broeder. Een gezegende dag verder. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Zuster Sylvania die zegt goedemorgen broeder Ian, ik wil u ook danken. Ik wil u ook danken voor uw bemoediging. Groeten vanuit Meerzorg. Ik wil ook de groeten doen aan familie Toei Kromo. Groetjes van Noraini en Lorenzo. Oké, dus het is geen Sylvania. Waarom heb ik dan jouw nummer opgeslagen als Sylvania? Maar goedemorgen Noraini en Lorenzo. Het is 2:08. Oh, en Noraini zegt, ik heet ook Sylvania, hoor. Oké. Ja, ook een hele goede morgen aan Noraini, Sylvania en Lorenzo. En de laatste WhatsApp bericht voor vandaag, die komt van Candy. Of Sandy. Ik denk Candy hoor. Blessings, Odi Odi. Soso Lobby, groetjes vanuit Mungo. Broeder Candy en zuster Sandra. Oh, jullie hadden gisteren gebeld hè. Dank u voor uw bemoediging, broeder Ian. God zegen iedereen. Bless iedereen. Mijn tijd is om. Ik moet jullie groeten. Het was weer een voorrecht om jullie te mogen bedienen middels de pokus. En de bemoedigende woorden uit het woord. Ik wil u danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourazim en ik was vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft The Morning Move. Rest mij nog te zeggen, milop you na de lobby voor Mazda. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martecario. Sommigen kennen mij als Zeno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om de vraag te beantwoorden. We gaan het vandaag hebben over fase 4. We hebben fase 1 besproken al eerder. De geboorte. Het vastgrijpen van de hiel van Esau tijdens de geboorte. Maar ook hoe Esau eigenlijk zijn eerste geboorterecht heel goedkoop voor een bordje linzensoep heeft verkocht. Zonder er echt acht op te geven. Daarna zien we in fase 2 dat Jacob vlucht. Esau is immers boos geworden. En die dat vluchten heeft natuurlijk te maken met de zegen waar Esau van beroofd is. Het is echt gebeurd. Met instructies van zijn moeder. Maar we zien ook dat God verschijnt. In het vluchtproces als het ware. Is God degene die verschijnt met een ladder waar hij boven staat. En waarin Jacob echt een bijzondere openbaring kreeg. Maar ook bevestiging van de zegen. Ondanks zijn bedrog. Fase 3 laat zien het verhaal van oom Laban. De bedrieger die de bedrieger bedriegt. De bedrieger wordt bedrogen. De bedrieger Jacob wordt bedrogen door Laban. En Jacob die volhardt in arbeid om te verkrijgen waar hij recht op heeft. Maar ja, dat gaat gepaard met een heleboel jaren aan inspanningen. En ook daarin toont hij zich weer als een soort, als een bedrieger. Desondanks is daar ook weer de genade van God. God ziet ook dat de manier hoe Laban Jacob bedriegt, dat hem niet bevalt. En God zegent Jacob, toch nog. Uiteindelijk levert dat hem veel kinderen op. Natuurlijk een aantal vrouwen, maar vooral ook zien we daarin de zegen gestalte krijgen. Het begint vorm te krijgen. We zijn aangekomen bij fase 4, waarin het gaat om de terugkeer van Jacob naar het land, het beloofde land. Het land van zijn vader. En nadat hij Laban heeft ontmoet, de confrontatie althans heeft gehad met Laban, kon hij verder trekken en hij kwam langs een plaats, Mannheim. En in die plaats, is een bijzonder detail eigenlijk, zag hij engelen. Ik denk dat hij engelen herkende vanuit de droom die hij had van die ladder, waarin engelen op en neer gingen in die droom. En God bovenaan die ladder stond. En nu zag hij dus een legerkamp, 2 legerkampen met engelen. En deze engelen waren soldaten. Dus ik denk dat dat duidelijk te zien was aan hun misschien uniform. En dat doet me denken aan een hemelse escorte. En het was in het grensgebied van Canaan. Dat is een bijzonder detail. Maar het was ook niet zomaar, geloof ik. Want ze liepen door. En ze kwamen aan bij de beek Jabok en ze moesten die oversteken. Ja, en Jacob was dus aangekomen bij de beek Jabok. Maar voordat hij verder kon gaan, stuurde hij dus boden voor zich uit naar zijn broer Esau om hem geschenken aan te bieden. Het bleek dus dat Esau met 400 man onderweg was al naar Jacob. En toen overviel de angst hem eigenlijk. Het benauwde hem. Hij werd helemaal bang. En hij begon zijn mensen te splitsen in 2 kampen. Alle kleinvee en runderen ook. Dus zodat als het ware de ene kon vluchten als de andere werd aangevallen. Maar hij keerde zich ook tot God in vers 9 van hoofdstuk 32. Hij bidt tot God. De God van mijn vader Abraham. Zegt hij, en God van mijn vader Isaac, Heere die tegen mij gezegd heeft, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goedertierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeder samen met hun moeders, samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En we zien dat hij daar dan overnacht en een geschenk eigenlijk organiseert voor zijn broer Esau. Een behoorlijk geschenk, allerlei dieren. Dus we praten over 200 geiten, 220 bokken, 200 ooien, 20 rammen enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Hij stuurde ze vooruit de beek over en vervolgens stuurde hij nog andere groepen erachteraan. Als het ware als geschenken. Met de hoop dat Esau dat zou aanvaarden. En hij bleef overnachten in het kamp. En in die nacht besloot hij zijn vrouwen en zijn kinderen, slavinnen, te laten oversteken. Hij hielp ze met alles wat hij bezat, waardoor hij alleen achterbleef. En dan komt een bijzonder moment, wat misschien de verklaring is voor het legerkamp van engelen in de buurt. Of althans bij die grens waar ze voorbij gingen. Want plotseling was daar een man en Jacob ging met hem worstelen. Dat is een beetje een vreemde situatie hier. En de manier hoe het ook beschreven is een beetje, maakt het een beetje onduidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat die man God zelf was. Dus voor de worsteling kunnen we eigenlijk zien dat er een moment van eenzaamheid was. Een moment van zwakte, benauwdheid. En hij was eigenlijk overgeleverd. Hij wist niet wat hij precies moest doen. En hij deed maar wat, zou je zeggen, met de geschenken die hij voor zich uitstuurde. In de hoop dat het goed zou gaan. Maar tijdens de worsteling zien we het lijkt op een soort transitie. We zien dat hij zegt ook in Genesis 32 vers 26... en hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken, zegt God dan in dit geval. Maar hij, dat is dan Jacob, maar hij zei, ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent. En dan daar krijgt hij dan de naam Jacob, die verandert in de naam Israël. Want dat staat dan in vers 28, toen zei hij, dat is dan God, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. En naar aanleiding van deze gebeurtenis zien we dus dat tijdens de worsteling, de volharding zichtbaar wordt, maar ook de erkenning. Want God had hem een slag gegeven eigenlijk op zijn heup, waardoor Jacob mank ging. Vanaf dat moment, in de rest van zijn leven. Maar tijdens die worsteling kwam hij ook eigenlijk tot erkenning dat wat er gebeurde, met wie hij eigenlijk de worsteling had. En na de worsteling zegende God hem. Dus zijn naam, zijn nieuwe naam, ging gepaard met een zegen. En dit is wederom een zegen die uitgesproken werd door God zelf. De naam die hij gekregen had, Israël, betekent God overwint. En in die fase daarna, direct daarna, zo blijkt hier uit de tekst, in hoofdstuk 33, zien we dat Esau hem tegemoet komt. En tegen alle verwachtingen in, ondanks alle geschenken, was Esau zo blij om hem te zien. En ze omhelsden elkaar. Dus Esau, ik denk dat Esau Jacob omarmde, want Jacob, die kon zich misschien niet zo goed uiten. En we zien dat daar een menselijke zegen in feite plaatsvindt. We zien verzoening. We zien genade vanuit de broer Esau. Acceptatie. Maar ook een nieuwe thuis. Hij was welkom op de plaats waar hij naartoe terugkwam in feite. En ook weer die centrale vraag. Hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? En wat we hier zien is een terugkeer naar het land van de belofte. Naar de plaats waar je belofte hebt ontvangen. Naar de plaats waar, waar God is. Misschien kunnen we het ook zo stellen, hè? Want hier in die plaats waar hij kwam was God. Het is ook het berouw hebben over je eigen zonde wat we zien. Ik geloof dat dat ook meespeelt in het verhaal. Dat Jacob tot besef komt van dat wat hij heeft gedaan. Dat was niet goed. En ik heb spijt. En ik voel me benauwd. Ik heb het moeilijk. Wellicht was dat hetgeen wat God al zag in de toekomst. In die andere momenten waardoor de genade verleend werd. Dus eigenlijk klinkt dat heel gek. Maar God leeft natuurlijk buiten de tijd. En wanneer iemand berouw toont op een later moment, dan is God degene die dat ziet. Maar wij zien dat niet op dat moment. We zien ook dat daar de weg terug was ook een weg naar een ontmoeting met God. Dat was in die weg. Dan hebben we het even niet over de openbaringen van engelen, dromen enzovoorts. We hebben het over een fysieke ontmoeting. Dus een realiteit die plaatsvindt in relatie met God. Eentje die waar je geen twijfel over kan hebben. Eentje die helemaal overtuigt aan alle kanten. Dat je de zekerheid ook hebt dat deze ontmoeting met God reëel is, echt is, impact heeft. Het is God zelf. Aan de andere kant merk ik ook op dat er sprake is van een volharden in de worsteling met God. God laat toe dat dit gebeurt. Aan de andere kant zien we een mens, Jacob, die in een situatie komt dat hij als het ware uitgedaagd wordt. En hij ging die uitdaging aan. Ik weet niet precies wat hem bewoog om te besluiten om dan ook in te gaan op de worsteling. Ik weet niet hoe dat geïnitieerd is. Ik kan me voorstellen dat God dat heeft gedaan. Aan de andere kant vind ik het ergens ook vreemd. Want als je dan realiseert met wie je worstelt, want dat gebeurde op een gegeven moment dat we dat zien, dan had het heel erg kunnen aflopen met Jacob. Maar God is genadig geweest. God heeft hem genade getoond door toe te laten dat er met hem geworsteld werd. Dat spreekt van een enorm, ik noem het geloof. Ik noem het vertrouwen dat het mag, dat het kan. Want hoeveel hebben God als het ware opgemerkt van dichtbij en hebben gezegd van mijn lichaam, of ik kan dit niet verdragen, ik kan Gods tegenwoordigheid niet aan. Maar God heeft toegelaten in dat moment. Het was onderdeel misschien wel van Gods plan. Dat geloof ik maar al te graag. Desondanks blijft het een vreemde situatie, want we zien niet veel van dit soort momenten. En dan vraag ik me ook af, was het Jezus die daar verscheen in menselijke gedaante reeds? Aan de andere kant zien we ook de uitwerking van de worsteling. Geestelijke zegen en menselijke zegen. De geestelijke zegen kwam van God. Na de worsteling kreeg hij, hij kreeg dan een nieuwe naam. En God zegende hem. Maar ook Esau kwam. En als het ware, de ruimte die hij kreeg om te gaan waar hij ook maar wilde. Eigenlijk de uitnodiging vanuit Esau om met hem mee terug te keren. Dat is een vorm van zegen. Dat je de ruimte krijgt om een nieuw bestaan op te bouwen in een land die eigenlijk niet van jou is. Of althans niet helemaal misschien, laat me het zo zeggen. Maar dit markeert wel een grote ommedraai in het leven van Jacob. En de oproep naar een ieder van ons is om moed te vatten in elke hindernis die opgeworpen wordt als een worsteling met God te benaderen. Om te volharden in datgene wat God voor ons heeft. Om vast te houden aan zijn belofte. Vast te houden aan datgene wat we niet zien. Aan Gods plan in feite. En dat klinkt misschien gek, maar ik geloof dat deze houding mogelijk heeft gemaakt. Dat hij dan als het ware de beproeving kon doorstaan. Door te gaan en door te zetten. Weliswaar is het bewijs ook geleverd, dat dus het zichtbare bewijs in het geval van Jacob, dat die strijd ook zijn spoor heeft achtergelaten. Dat die strijd heeft plaatsgevonden door die heup. Dat is een teken van God. Datgeen wat hem is overkomen, dat is een soort markering van kijk, dit is gebeurd. Zijn naam gaat gepaard met een zegen. En het bewijs daarvan is zijn heup, als het ware. Dat het ook echt gebeurd is. En zo kunnen wij ons ook uitstrekken naar God toe. En in die worsteling gaan. Met God. In dit geval is het dan met God. En ik zou ook zeggen, in elke worsteling die op uw pad komt, wat God geeft, wat God toelaat, wat God ook, waartoe God ons ook in staat stelt om te kunnen doorstaan. In welke situatie dan ook. Dat we de moed vatten om die ook echt aan te gaan. En te kijken van oké, hoe kan ik mijn geloof inzetten? Hoe kan ik die worsteling doorstaan? Hoe kan ik doorgaan? Hoe kan ik bidden totdat er een verandering komt? En totdat ik gezegend word. Hierbij wil ik het laten voor deze sessie. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag.

0: zin in een spangenburger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
1: Zranazani, naskip, naf you.
2: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met de Historex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droogt sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben vandaag ook gestoofd rund. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi.
2: Met mijn radio naar Shalom. Met begon ik nog prefoor voor en dapé. Nou, zo'n een probleem.
3: Hello? Hey, what's up, man? Yeah, I'm finna head to the studio right now. I'm just about to go to the store real quick. Give me an energy drink. All right, then. I'll holla at you. Bye.
4: Hey, player. You wanna have some fun?
3: Nah, sis, you got the wrong one, man.
4: Forget you, man.
5: What's up, little bro? I got some of that grain. Going to get one of these bags up off me. Get your tight eye around here.
3: Nah, homie, I'm straight. You got that, man. Yeah, I just want to get this energy drink.
5: That's all for you, man. You don't need no zigzags, no Newport, nothing like that.
3: Nah,
5: man. Tell you what, you mix this energy drink with some Hennessy, you be throwing, dog. Go on to the back, get your fifth, dog.
3: Nah, man, I got Jesus, man. I'm good.
5: I got Jesus, too, but Jesus and Hennessy go good together.
3: Temptation, boy. I promise.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van Hem die is, die was en die komen zal, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Ik ben zuster Vera Biswane Goedhoop van gemeente Helena Christina. Ik hou u de dagwoorden voor. De dagwoorden voor vandaag, donderdag 17 september 2026, zijn gehaald uit Psalm 142, vers 8. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam loven. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam loven. Het leerwoord is gehaald uit Handelingen 12, vers 5. Petrus werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Het bijbehorend lied is lied 144 uit ons feestbundel, vers 1. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Hij die rustig en stil, zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op hem, vol gehoorzaam zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Tot zover de dagwoorden voor vandaag, 17 september 2026.

De schriftlezing voor vandaag is gehaald uit Lucas 10, vers 38 tot 42. En daar staat, terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zeide, Heere, trek gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, hij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Dank u wel, trouwe God en Vader, voor dit woord. Trouwe God en Vader, dat dit woord op goede grond zal vallen, trouwe God en Vader, en vrucht zal dragen. Dank u, hemelse Vader, in Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Wanneer hebt u voor het laatst rustig gezeten? Zonder iets te moeten doen. Wanneer hebt u voor het laatst rustig gezeten? Zonder iets te moeten doen. Niet om uw telefoon te bekijken. Niet om berichten te beantwoorden. Of om te koken. Of om te werken. Of te zorgen voor iemand. Maar gewoon zitten

om uw telefoon te bekijken. Niet om berichten te beantwoorden of om te koken of om te werken of te zorgen voor iemand. Maar gewoon zitten

om uw telefoon te bekijken. Niet om berichten te beantwoorden of om te koken of om te werken of te zorgen voor iemand. Maar gewoon zitten bij je. Zorgen dat alles goed verliep. Maar er komt een moment waarop een goede zaak ons kan afhouden van het beste. Maarten was niet bezig met iets slechts. Ze was bezig met iets goeds. Maar ze verloor ondertussen haar vrede. Dat gebeurt ook vandaag. Een moeder kan zo druk zijn met haar kinderen dat ze geen tijd meer heeft voor God. Een vader kan zo druk zijn met werken om zijn gezin te onderhouden dat zijn geestelijke leven langzaam verdroogt. Een gemeentewerker kan zo druk zijn met de activiteiten dat hij of zij vergeet waarom hij eigenlijk dient. Een leider kan zo bezig zijn met iedereen dat hij zelf niet meer weet waar hij kracht vandaan moet halen. En luister, niet alles wat dringend is, is belangrijk. Sommige dingen roepen hard om onze aandacht. Maar wat werkelijk belangrijk is, spreek soms zacht. Jezus zegt niet, Martha, je doet niets. Hij zegt juist, Martha, Martha, Martha. Je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Dat is een liefdevolle terechtwijzing. Jezus veroordeelt haar niet. Hij nodigt haar uit om terug te keren naar de kern. En weet je, Martha komt uiteindelijk bij Jezus met een klacht. Ze zei, Heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Hoor je dat? Trekt u het zich niet aan? Martha begint zelfs Jezus te vertellen wat hij moet doen. Zeg tegen haar dat ze me helpt. Dat gebeurt wanneer onze vermoeidheid te groot wordt. Wanneer we te lang doorgaan zonder rust bij God, raken we geïrriteerd. Dan wordt een klein probleem één groot probleem. En soms is dat gevoel werkelijk begrijpelijk. Maar Jezus wil niet alleen onze omstandigheden veranderen. Nee. Hij wil eerst ons hart tot rust brengen. Want een vermoeid hart ziet soms zelf liefde als een last. En voordat je het beseft, ben je niet meer aan het dienen uit liefde. Je bent aan het dienen vanuit frustratie. Daarom zegt Jezus, één ding is nodig. Maria zat aan de voeten van Jezus. Wat deed zij? Niets spectaculairs. Geen maaltijd bereiden. Geen huis schoonmaken. Geen programma organiseren. Ze zat. En ze luisterde. En dat leek vandaag bijna tijdverspilling. Maar bij Jezus zitten is nooit tijdverspilling. Soms is het meest geestelijke wat je kunt doen, stoppen. En vragen, Heer, wat wilt u vandaag tegen me zeggen? Dat is het verschil. Martha was bezig voor Jezus. Maria was met Jezus bezig. En daar zit een belangrijke les. Je kunt niet voortdurend voor Jezus werken zonder regelmatig bij Jezus te zitten. Want als je alleen maar werkt zonder zijn aanwezigheid, geloof me, je raakt uitgeput. Maar wanneer je bij hem komt, ontvang je opnieuw nieuwe kracht. Psalm 142, vers 8. Daar is een gebed. Een gebed van David, waar hij in nood zit. Hij voelt zich alleen. Hij ziet geen uitweg en hij roept hij tot God. Voer mijn ziel uit de gevangenis. Wat een bijzondere woorden. Hij zegt niet alleen, Heer, haal mij uit mijn omstandigheden. Hij zegt, voer mijn ziel uit. Want soms zit niet alleen ons lichaam vast. Toch? Maar alles. En dan heb je dat gevoel.

gevoel van, ik moet alles zelf doen. Nee, Jezus zegt vandaag, kom bij mij. Misschien kan uw situatie niet vandaag veranderen, maar uw hart kan vandaag wel veranderd worden. Weet je, laten we gewoon even denken aan een gewone ochtend. Die wekker gaat, je staat op, je moet koken, je moet kinderen klaarmaken. Er moet gewerkt worden, er moeten telefoontjes gepleegd worden, berichten, rekeningen moeten betaald worden. Enkele verantwoordelijkheden zijn er, misschien iemand die ziek is, misschien iemand die problemen heeft op het werk. Misschien spanning in de familie en voordat je het weet, is de dag voorbij. En je zegt, ik heb vandaag helemaal geen tijd gehad voor God. Maar misschien is de vraag niet, had ik tijd? Misschien is de vraag, heb ik ruimte gemaakt? Want tijd vinden voor Jezus gebeurt niet altijd vanzelf. Je moet tijd maken. Ja, je moet tijd uittrekken. Want tijd vinden voor Jezus gebeurt niet altijd vanzelf. Je moet soms bewust zeggen, dit kwartier of dit half uur is van de Heer. En dan zeg je, Jezus, spreek tot mij. En misschien verandert dat kwartier niet meteen je omstandigheden. Maar het kan wel je houding veranderen. Je had misschien dezelfde situatie binnen, maar met een ander hart. En weet u, geliefde, luisteraars, broeders en zusters, we moeten oppassen dat zelfs ons werk in Gods koninkrijk ons niet van God zelf verwijdert. Je kunt actief zijn in de kerk en toch geestelijk droog worden. Je kunt bijbelteksten kennen en toch niet meer luisteren. Je kunt voor anderen bidden en zelfs niet meer bidden. Je kunt spreken over Jezus en ondertussen nauwelijks meer tijd met Jezus doorbrengen. Dienstbaarheid zonder intimiteit met Christus wordt uiteindelijk vermoeidheid. Het woord vermoeidheid. Daarom zegt Jezus, één ding is nodig. Dat ene ding is zijn aanwezigheid, zijn woord, zijn stem, zijn vrede. Dat is nodig. Lieve luisteraars, broeders en zusters. Misschien bent u vandaag onderweg. Misschien zit u in uw woonkamer. Waar u zich ook mag bevinden. Stop even met wat u aan het doen bent. En luister met uw hart. Jezus zegt vandaag tegen u, je hoeft niet alles alleen te dragen. Kom bij mij. Kom bij mij, mijn zoon. Kom bij mij, mijn dochter. Kom zitten aan de voeten van Jezus. Niet omdat al uw problemen onmiddellijk verdwijnen, maar omdat u zult ontdekken, je staat er niet alleen voor. Je bent niet meer alleen. Want, Heer Jezus, je kan dan zeggen, Heer Jezus, mijn ziel is moe. Voer mijn ziel uit de gevangenis. En dan zegt Jezus tegen ons vandaag, één ding is nodig. En dat ene ding is Jezus de Christus. Hij is het die daar voor u is. Hou vast aan deze Jezus. Hou vast aan deze God. Amen en amen.

Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, hemelse Vader. Dank u wel, trouwe God en Vader, dat wij vandaag de ruimte hebben om aan uw voeten te zitten. Trouwe God en Vader, dat wij kunnen roepen tot u, die God die hemel en aarde gemaakt heeft. God, vandaag willen wij horen wat u te zeggen hebt. We willen luisteren naar u. We willen kijken wat u voor ons heeft deze dag. Want u zegt, u hebt elke dag nieuwe dingen voor ons. Trouwe God en Vader, help ons, trouwe God en Vader, dat wij tijd zullen uittrekken om in relatie met u te zijn, trouwe God en Vader. Helpt u ons, hemelse Vader. Helpt u ons, trouwe God en Vader, om aan uw voeten te zitten en te horen van u. Trouwe God en Vader, geef ons een gezegende dag. In Jezus' almachtige naam. Halleluja. Amen en amen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Ik wens u allen een zonnige dag toe. Met Jezus Christus aan uw zij. Tot u sprak Vera Biswane Goedo.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Yeah, en dit is naar je hefwaarde. Dit is naar die alle die wansen, vierden schrift minder waardig.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Soms is het gewoon te druk om ons heen, toch? Je weet hoe het gaat op straat. Iedereen zoekt de vibe, iedereen zoekt die rust. Maar luister goed, dit is geen fabeltje, dit is Yuzu. Geen leugens, klok het maar vast in je hoofd. We gaan fire op deze track. De grote gids wijst de weg.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.
1: One thing I found, my God will work it out. We'll be jazzed up a little bit, and so we're gonna do a little different. Y'all ready?

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben vandaag ook gestoofd rund. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Utrecht direct voor uw ultieme gemak.
1: Hey, ik ga naar Kirkelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirkelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Ik ben Yara.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op de juiste frequentie en u gaat niet weg van hier. Blijft u vlak hier. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En we zijn het komend half uurtje lekker bij elkaar, heel knusjes, heel warm. Als u thuis zit, neem een kopje koffie en ga erbij zitten. Als u onderweg bent, nou leg uw oor te luisteren, want er is zoveel om te horen. Ja, ik heb een heel leuk boekje gevonden. Ja, u zult denken, waar vindt ze die boekjes? Het is in mijn collectie hoor. Ik heb zoveel boeken dat ik zelf moet ontdekken welke er allemaal zijn en welke niet. Niet dat je niet weet dat je ze hebt, maar je bent nooit echt in ze gaan graven, gaan lezen, niet achterin, niet in het voorwoord enzovoort. Ik hoor van wanneer ik naar een boek kijk, dat me aantrekt, om achterin even te kijken waarover het gaat, even in het voorwoord te lezen wat de persoon heeft geschreven. En dan weet je ongeveer van, oh, daarover gaat het boek. En dit boek heet Notities. En in Notities, er staat aan de achterkant van dit boek, vaak staan ze achterin de Bijbel geschreven. Dubbele punt, korte notities. Opgepikt tijdens een preek of van zomaar iemand. Soms ook een deel van een lied, maar altijd pakkend. En van grote betekenis voor het dagelijks leven. In Notities hebben we een groot aantal ervan voor u verzameld. Dus ik wil deze notities ook met u delen. Elke keer eentje. Die allemaal zijn pakkend. Want daarom zijn ze dus hier samen gebundeld. En er zijn in totaal hoeveel notities genomen? 192 notities. En al deze notities zijn uit Bijbels gehaald van mensen die een krabbeltje ergens hebben achtergelaten. En die de mensen, die de persoon, of laat me even kijken wie dit heeft geschreven. Het is van IBB, dat is Internationale Bijbelbond. Vertaling Gonnie Hey Kraaienveld. Eindredactie Jacob Visser, grafische vormgeving Judith Wals van 2000, het jaar 2000. Dus waarschijnlijk hebben een groep mensen eraan gewerkt. Ja. Er is dus geen schrijver, hè? Ja, zo kijk ik dus naar die boeken. Mooi, de eerste, we gaan dus even naar de eerste. We gaan gewoon in volgorde, hoor. Hier staat een notitie van iemand, een krabbeltje. Self-made christenen bestaan niet. Wat zal dat inhouden? Self-made. En self-made staat tussen aanhalingstekens. Dus deze persoon heeft dan dit opgeschreven. Omdat het die persoon geraakt heeft. Wat die persoon gehoord heeft. Wat die persoon heeft opgepakt. En ja, self-made. We kunnen onszelf niet maken. We kunnen onszelf niet vormen tot wat God wil dat we moeten zijn. We kunnen het karakter van God niet zijn zonder de Heilige Geest. Ja, dus nu komen die dingen in me op, hè. Dus dat zijn echt nadenkertjes. Hele goede nadenkertjes vind ik zelf nu. En dan, wat ook opvallend is, dat ben ik vergeten te vermelden, is dat in dit boekje notities, net als we hadden een hele tijd geleden, een hele poos geleden, hadden we stellingen opgelezen en dan wat de Bijbel erover zegt. Hè? En dat is ook het geval met dit boekje. Het is waarschijnlijk een serie. Hè? En dan is het vergeleken met wat er in de Bijbel staat ten aanzien van die notities die die mensen hebben genomen. Oké, dus dan nu zien we self-made christenen bestaan niet. Self-made. Je kan jezelf niet maken, je kan jezelf niet vormen, je kan niet jezelf het karakter van God aannemen zonder de Heilige Geest, zonder Gods hand, zonder dat God erin betrokken is. Ja, inderdaad. En de tekst die ik hier nu lees, is gevonden in Jesaja 64, vers 7. Toch Heer, bent u onze Vader. Wij zijn de klei, door u gevormd. Wij zijn het werk van uw handen. Oh, inderdaad, dan klopt het, hè? Dan klopt die notitie die deze persoon heeft genomen, dat we niet onszelf kunnen maken. Ja, we zijn gevormd door de Heer. Hé, er is een heel leuk kinderliedje, hè? Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik in de hand van de Heer.

handen, pottenbakker. Zo ben ik in uw handen, o Heer. Neem mij, Heere God. En dan? Enzovoorts. Neem mij en vorm mij. Ik ken de rest van dat lied niet. In elk geval, ik zou ook niet dat hele lied zingen. Dat is niet de bedoeling. Maar het kwam zo gelijk in me op. En dan heb ik dat gezongen. Oh, wat leuk. Zeker gaat het de hele dag in mijn hoofd blijven, hoor. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Oké, ik heb nog een heel leuk boekje gevonden. Niet gevonden. Ik heb het gehad van een hele lieve zuster. En het heet Bruine Bonen met Meer dan Rijst. Mm. En het is geschreven door Dr. Otmar H. Buyne. En Dr. Otmar H. Buyne heeft geschreven aan de achterkant dat peulvruchten in zijn jeugd een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Thuis was het een feest als baby met R op het menu stond. Op het menu, het was een verrassing, een feest. Op ieder verjaardagsfeest was baby met R een constant gerecht voor de kinderen. De volwassenen kregen pom en pastei en gestoofde en geroosterde kip. Van vriendelijke ooms en tantes kreeg je als kind ook wat van het menu van de volwassenen. Oké, dan schrijft hij hier een stuk op de lagere school. Op de lagere school kregen de eters, en eters staat tussen aanhalingstekens, bijna elke dag, iedere dag peulvruchten. Bruine bonen was het populairst. Dagelijks werd uitgekeken naar de truck van de militairen met baas Stomp als de populaire distributeur. Oké, en nu schrijft hij over in het buitenland. Dus hij geeft zijn eigen ervaring weer hier aan de achterkant van het boek. In Nederland staat bij Surinamers baby met R vaak op het menu en is het op feestjes een succesnummer. Surinamers in Amerika en Canada moeten het vaak zonder de echte baby stellen en gebruiken als alternatief de kidney beans, nierbonen, die daar ruim voorhanden zijn. Nou, reeds verschenen van deze persoon zijn Moxie Alesi, Soepen en Brafus en Krioropatu. Oh, hij heeft veel boekjes geschreven. En ik zie dat dit boek van Faco komt. Het was daar in Faco gekocht. Dus deze van Bruine Bonen met Meer dan Rijst. Als u die kaft ziet, u gaat gelijk willen koken. U wil gelijk een bruine bonen klaarmaken zoals het hier op de kaft is. Ik zie 3 gerechten op die kaft van bruine bonen. Nooit eerder zo gezien, hoor. Wauw, deze man is echt een... hij heeft het heel goed aangepakt. Mooi. En kent u dat verhaal nog van die stiefmoeder die zo gemeen was voor de dochters, dat ze dat ze ze geen eten gaf. En ze zei, als jullie mijn naam kunnen bedenken, dan als jullie weten hoe ik heet, dan pas krijgen jullie eten. En die kinderen waren zo hongerig. En ze kookte heerlijke bruine bonen met rijst. En dan noemde ze haar baby met R, baby met R. En ze zei, ha ha ha, dat is niet mijn naam. Ha ha ha, dat is niet mijn naam. En als je mijn naam niet kent, dan krijg je geen eten. Maar dan was die jongste, altijd is het de jongste, hè? Die was zo slim en ze hoorde er zeggen hoe ze heet. Ze zei van, ha ha ha, niemand weet dat ik Koyandibanda Koitje heet. En toen heeft ze het opgeschreven in het zand. Koyandibanda Koitje, of is het Koyandibanda Koitje? Een van ze. En dan is het opgeschreven in het zand met lettergrepen. En dan moest zij aan de beurt komen van, wat is mijn naam? Wat is mijn naam? En dan heeft ze gezegd, Koyandibanda Koitje. En die moeder, die stiefmoeder is weggerend. Ah! Ze weggerend, gillend weggerend. En die hele bruine bonen patto met rijst was voor die kinderen en ze hebben smakelijk gegeten. Dat was echt een heel leuk verhaal van de lagere school in een van die leesboekjes. En ik kan het niet vergeten. Zodra ik hoor baby met R, dan denk ik aan dat verhaal. In dit boek heeft de persoon van meneer Otmar Buyne heeft hij ook een paar hele goede tips doorgegeven ten aanzien van bruine bonen. En ik wil een paar van ze met u doornemen voordat we naar de recepten gaan. Dus ik denk dat het vandaag lukt met recepten. Maar er staat hier kopen, bewaren en koken. Bruine bonen behoren tot de familie van de vlinderbloemigen.
de peulvruchten. Bruine bonen worden in volkomen rijpe toestand geoogst en daarna gedroogd. Ja, ze moeten rammelen als ze worden geschud. De bonen moeten gaaf van gelijke grootte zijn. Wij eten meer die bonen, die bruine bonen uit blik en fles, hè? Maar ik denk dat hij het hier heeft over die pakjesbonen. Die bruine bonen die je moet opkoken. Die je zelf moet zacht koken. Ja, de gedroogde bonen moeten droog, luchtig en in het donker worden bewaard. Voor het koken moeten ze liefst 1 nacht worden geweekt. Ja, over die bonen heeft hij het. En een verse bruine bonen. De versheid van de bruine bonen is bepalend voor hun kooktijd. Verse bruine bonen hebben een kortere kooktijd dan oude en hoeven niet te worden geweekt. Hoor je dat? Zeer oude bonen kunnen zelfs nooit zacht worden. Dat heb ik meegemaakt. Het heeft me zo'n trauma gegeven dat ik nooit meer van die boontjes heb gekocht om te koken en uit te koken. Het is gewoon niet zacht geworden. Ik kon het niet koken. Dus nu heb ik door waarom. Ze waren zeer oud. Hoewel men bruine bonen minstens 1 jaar kan bewaren, adviseren wij dat niet te doen. Het is handig om op de verpakking van gedroogde bonen een sticker met de aankoopdatum te plakken en de bonen binnen 6 maanden te consumeren. Bruine bonen in pot of blik hebben een houdbaarheidsdatum. De kok adviseert de blikken ondersteboven te bewaren, zodat dikke resten over het geheel worden verdeeld. Oh, dat wist ik niet. Wie van u doet dat? Omgekeerd is goed. Dus eigenlijk zouden ze omgekeerd in de schappen moeten worden gezet in de winkel. Ja. Hij adviseert ook bonen in blik voor het koken af te spoelen. Ja, dat doe ik wel. Dat doe ik omdat die smaak van die conserveringsmiddelen in dat water zitten. En die heeft een bepaalde smaak. En enige tijd geleden, hele tijd geleden, zei mijn man tegen mij van spoel het eraf en dan kook je die bruine bonen gewoon zo. En dat doe ik dan sindsdien. En nu zie ik het hier staan dat het geadviseerd wordt. Voeg geen zout toe tijdens het koken, maar het maakt het vel van de bonen taai, waardoor ze langer moeten worden gekookt en soms niet zacht worden. Ik denk dat hij dat hier heeft over die bonen, hè, die je moet zacht koken. Vroeger werden peulvruchten als winterkost geserveerd. In Suriname en de Caraïben wordt bruine bonen het hele jaar door gegeten, hoofdzakelijk en hier en daar uitsluitend als hoofdmaaltijd, baby met R. Een enkeling serveert de baby in soep, in chili con carne en in salades. Baby Moxie Alesi is in opmars. Bonen behoren tot een van de oudste door de mens gekweekte gewassen. En bruine bonen en andere bonen worden tegenwoordig door de conservenindustrie als voorbereide peulvruchten geleverd in blik of glas. Door de behandeling in de fabriek heeft de kok aanzienlijk minder bereidingstijd nodig. Voorbereide bruine bonen zijn duurder. Het gemak heeft een prijskaartje. Hè? Nu, dat is het voor vandaag wat die tips betreft van de bruine bonen. Laat me even voor u kijken uit welk jaar dit boek dateert. 2008. Ja, het is dus bijna 20 jaar, 18 jaar geleden. En het boek ziet er heel mooi uit hoor. Baby met bruine bonen met meer dan rijst. Nou, ik weet niet als Faco het nog heeft, maar als u het ergens kan vinden, is het een aanrader. En die andere boeken van deze meneer, Krioro Patu, de Creoolse keuken, soepen en bravoes, die zou ik wel willen hebben. Soepen en bravoes, ja, want ik hou van soep. En Moxie Alesi, ja, Moxie Alesi, dat zal ik wel van iemand eten hoor. Oké, we gaan de volgende keer dan verder met meerdere tips van bruine bonen. En als u van bruine bonen houdt, denk ik dat u nu echt aan het, hoe heet het? Aan het,
watertanden bent. Maar we zullen dan volgende keer verder gaan. We hebben nu een music break en dan komen we terug bij elkaar na de music break met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

Ja, we hebben een music break gehad. We zijn terug bij elkaar in het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. U die er nu pas bij bent, kom er gauw bij zitten, want we gaan beginnen met het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag is: Hij gaat jou nooit vergeten. En wie is Hij? Hij is God. God gaat je nooit vergeten. God zegt: Ik zal je nooit vergeten. Weet dat, God vergeet je niet. Misschien heb je het gevoel dat je gebed niet verhoord wordt of dat je niet dicht bij de Heere bent, maar Hij vergeet jou niet. Hij is vlak daar. En je moet gewoon weten dat Hij daar is, omdat de duivel jou ook wil laten geloven dat je alleen bent. Ach, zie je niet, je bent alleen, Hij heeft je gelaten. Niets kan je doen, want Hij is zonder, je bent zonder Hem. Nee, het is helemaal niet waar. Geloof die leugens niet. Jij bent met de Heere, want Hij gaat je nooit vergeten. Oké, ik wil lezen uit Jesaja 44 en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En laat me even kijken welke versen het zijn. Dat is vanaf vers 21. Ja, Jesaja 44 vanaf 21 tot het einde 28. Ja, hier staat: Denk aan deze dingen, Jacob, Israël, want u bent mijn dienaar. Ik heb u geformeerd. U bent mijn dienaar, Israël. U zult door mij niet vergeten worden. Hoor je dat? U zult door mij niet vergeten worden. Jacob had geworsteld met de engel. En hij heeft toen de naam gekregen Israël. En Israël, die we kennen als Israël, bestaat uit de 12 stammen. En dat zijn die 12 zonen die geboren zijn uit Jacob. Jacob heeft dus de naam Israël gehad, maar Israël is uit hem geboren. Dus je ziet dat God een heel bijzonder ding heeft gedaan met hem. Hij heeft hem een nieuwe naam gegeven en hij heeft dat wat hij, hoe hij hem heeft genoemd, zo heeft hij dan in de praktijk laten geschieden wat hij bedoelde met Jacob. Wat zijn bedoeling was met Jacob. Wat zijn doel was met Jacob hier op aarde. Namelijk dat hij Israël zou vormen. Hij zou Israël zijn. Want die 12 zonen zijn uit hem gekomen, uit zijn lendenen. En er staat, want u bent mijn dienaar. Ik heb u geformeerd. U bent mijn dienaar, Israël. U zult door mij niet vergeten worden. En dat is het geval met ons. Wij zijn door de Heere geformeerd. Wij zijn zijn dienaar. Wij zijn degene die hij een naam heeft gegeven. Hoe heeft hij genoemd? Hoe heeft God u genoemd? Hij heeft u een speciale naam gegeven. En als u een naam heeft in het boekje, dan wil dat niet per se zeggen dat God u zo noemt. Maar God gaat je bij je naam noemen, sowieso. Ik heet Aruna en hij gaat zeggen Aruna. Ja, en bijvoorbeeld, ik heb een verhaal gelezen over een Afrikaanse heks. En die had een troetelnaampje van zijn moeder gehad die niemand

0: anders kende, want ze was jong gestorven en dus hij alleen kende het. En God had hem bij die naam genoemd, om hem te laten weten van, ik ben het. God wilde hem laten weten van, hij heeft hem geroepen. God heeft hem geroepen, want hij dacht, geen enkele andere persoon kent deze naam. En dat was de Heere God. Dus God gaat je bij je naam noemen, maar hij zegt ook, hij heeft je geformeerd, hij heeft je gemaakt, hij heeft een doel en een plan met je. Dus hij gaat je niet vergeten. Je hebt een doel. Vergeet dat niet. Je hebt een doel. En het maakt niet uit waar je nu staat. Ga terug bij de Heere als je veraf bent. En als je dichtbij bent, kom bij de Heere te alle tijden. Met blijdschap. En zie niet op je omstandigheden. Want er staat verder in vers 22. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. En uw zonden als een wolk. Een nevel vergaat zo. Wanneer de zon schijnt, vergaat het. En een wolk ook. Wanneer er een donkere wolk is en het heeft even geregend, dan zie je, het wordt blauw. Het wordt helemaal blauw. Keer tot mij terug, want ik heb u verlost. Zing vrolijk hemel, want de Heere heeft het gedaan. Juich, diepten van de aarde. Breek uit, bergen, in gejuich. Bossen en elke boom daarin. Want de Heere heeft Jacob verlost en zich verheerlijkt in Israël. God heeft u verlost, u en mij verlost. En zich verheerlijkt in ons. Want hij noemde Jacob Israël. Dus in ons verheerlijkt God zich, omdat hij ons heeft verlost. En als je verlost en vrij bent, kan God zichzelf verheerlijken in jou. En ik zeg deze, ik heb dit stukje gelezen met het oog op het Joodse nieuwe jaar. En het is niet het Joodse nieuwe jaar, het is Gods nieuwe jaar. Volgens Gods kalender, vanuit het Oude Testament, kan je zien dat we nu in een nieuw jaar zijn dat begonnen is op 11 september. 11 september 2026 is het nieuw jaar van God begonnen. En we zitten in het jaar 5787 en dat is een shift. Want we waren in 5786, 6 is het getal van de mens. En dat is struggelen, dat is moeite, dat is kommer, dat is zorgen. Je doet dingen uit eigen kracht en het lukt maar niet. En nu zijn we gekomen in 7. 7 is het volgetal van God. Het is het geeft een voleinding aan. Het is het geheel dat van God. Het is het bovennatuurlijke getal van God. En hij is nu in charge. Hij gaat u tegemoetkomen. Of u nou weet of niet dat er een nieuw jaar is aangebroken waarin God zijn hand laat zien, u gaat het merken. U gaat merken dat uw leven een shift heeft gehad. Er is iets gebeurd. Er is iets veranderd. Maar wat is er veranderd? De kracht van God is sterker geworden in uw leven. U verlangt meer naar hem. Want hij zegt dat hij u heeft verlost en dat hij zich in u verheerlijkt. En vandaar dat je gebeden sterker worden. Je leest je Bijbel. Je ziet van, hey, ik ga om mijn Bijbel te lezen meer dan andere dingen. Zoals in het begin, pardon. En dan zie je ook dat de geest van God ook tot je kan praten. Want nu leg je je oor meer te luisteren. De tijd van de Heer is aangebroken. Zijn komst is nabij. Dus wij moeten ons laten vormen door hem. Hij heeft ons geformeerd, maar hij wil ons verder vormen en zijn karakter geven. Laten we hem die kans geven. Hij heeft het gedaan en hij doet het nog steeds. Dus laat er een nieuwe tijd in je leven aanbreken. En zie het. En ontdek het. En verloochen het niet. En het is iets waaraan je niets kan doen. Het is God die het doet. Hij komt met zijn grote goedheid en hij verandert de dingen voor jou. Dus God is een goede God. Laat hij altijd naast je zijn doordat jij het erkent. En hij gaat je nooit vergeten. Vergeet dat niet. Dat hij je nooit vergeet. Ik vergeet je niet. Nou, tot zover het programma Vrouw vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben vandaag ook gestoofd rund. Als groente hebben wij kouseband, klaroen en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echt sweet tissy fufossi.
2: Poi mio Clara ozo, mala sa opo preis. Presa be chat kos mala, a me suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yeri ne yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Verfi. Na a new merek to. En a verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip. Naf you.
6: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
5: Zranazani. Naskip. Naf you.
7: Temi deni no tu. No man feni epi. Da minha arqui shalom guambu inspirasi. No asiti wasi. No mahor binabaka. Fumi arqui shalom de nanganeti fira 90.5 FM. Ik ben Andrew Kromo de Major van Musica del Cielo. Sending all my love and respect to everyone everywhere listening to Radio Shalom.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
5: In het evangelie is er zoveel kracht dat het je hele leven kan veranderen. Er is zoveel kracht dat God in staat is als je ziek bent om je te genezen. Er is zoveel kracht dat als er boze geesten zijn die het leven zuur maken, dat de kracht van het evangelie die boze geesten kan wegschoppen uit je leven. Maar pastor, waarom begint hij dan zo? Ik wil hebben dat mensen begrijpen dat als je schaamt voor Jezus, kan God niet werken in je leven. Je kan niet met één been daar zijn en één been hier. Het is of Jezus of niemand. Jaren geleden, in het jaar 2000, werd ik door de Heer geroepen om fulltime te gaan. Ik zeg, Heer, hoe gaan we dat doen? Hij zegt, ga naar de Bijbelschool. Ik zeg, oké, maar ik heb geen geld om naar Bijbelschool te gaan. Hij zegt, maar je moet gaan. Als God gesproken heeft, dan maakt het niet zoveel uit hoe je voelt of wat de situatie is. Je moet doen wat hij wil. En als hij gesproken heeft, God will make a way when there is no way. Dus ik begon te onderzoeken. Hij zei me welke Bijbelschool. En ik begon te onderzoeken en kwam erachter dat ik wel naar de Bijbelschool kon gaan die hij mij had aangewezen. Maar ik moest $8000 hebben om te bewijzen dat ik in staat was om voor mezelf te zorgen daar in Amerika en de boeken te kopen en de tuition fee te betalen enzovoort enzovoort. Dus ik zeg, Heer, u stuurt me naar een Bijbelschool zonder geld. Hoe dan? Hij zegt, ik zal voorzien. Ik zeg, hoe? Hij zegt, schrijf een brief. Maar je moet die brief schrijven zoals Paulus de brieven schrijft. En ik heb een brief meegenomen van 30 oktober 2000, om je te tonen de kracht van het evangelie. En hij zegt, schrijf als volgt. Projecteer dat voor me. Want ik schaam mij het evangelie niet, Romeinen 1 vers 16. Want is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dat is, zo start ik mijn brief. Paramaribo, 30 oktober 2000. Aan de Heer, waarnemend directeur SLM, ik ga die naam maar niet noemen. Onderwerp verzoek tot afkoop. Hierbij nader ik u met het volgende in het kader van mijn studie aan de World Harvest Bible College, welke op 15 januari 2001 van start gaat, zou ik gaarne in aanmerking willen komen voor een afkoopregeling en wel als volgt. Ik schrijf die brief in autoriteit. Een financiële tegemoetkoming van USD 8000 per dit jaar. Ik had 8 jaar voor ze gewerkt. Dus ik zeg, ik heb 8 jaar voor je gewerkt. Moet je me nog $1000 geven in die 8 jaren. 4 jaar IPB aanspraken zoals die gelden tijdens mijn dienstverband. Aangezien ik deze studie niet in Suriname zal volgen, wens ik geen aanspraak te maken op medische voorziening. Ik doe dit verzoek dat ik voor mijn studie, welke 2 jaar zal duren, zeker voor de eerste jaren vooralsnog zonder financiële middelen zal komen te zitten. Reeds enkele jaren heb ik op de gelegenheid gewacht om deze opleiding te volgen. Echter heb ik het vanwege financiële nood steeds moeten uitstellen. Dan zie ik een goede gelegenheid aan deze roeping te kunnen geven als ik in de gelegenheid word gesteld in aanmerking te komen voor een afkoopregeling. Attend dat SLM na afkoopregeling, begrijp je? Maar God zegt, schrijf je autoriteit. Maar zorg ervoor dat je ervoor zorgt dat je zegt, je schaamt je het evangelie niet. Voorts deel ik u mede dat ik bereid ben op korte termijn te starten met het opleiden van een medewerker die mijn functie als inklaarder zal overnemen. Gaarne word ik in de gelegenheid gesteld het een en ander nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, S. Rijmen, inklaarder vrachtafhandeling. Je begrijpt dat mensen me voor gek hebben verklaard toen. Jij wil weggaan. Jij wil naar de Bijbelschool gaan. Hoe gaan wij jouw kosten voor je betalen? Je vindt dat God je gezegd heeft. Dus ik kreeg een antwoord. Meneer, met verwijzing naar uw schrijven, de datum 30 oktober 2000, inzake uw verzoek u af te kopen, berichten wij u als volgt. De directie kan uw verzoek tot afkoop vanwege uw besluit tot vrijwillige beëindiging van dienstverband met de SLM niet honoreren. Maar er is kracht in het evangelie. Dus ik ben... Die brief is daar. Die brief is nog niet klaar. Maar ik had al gehoord dat ze het niet zouden geven. Dus ik ging terug naar God. Luister goed wat ik u zeg, mensen. Als God u iets zegt, alles wat u doet. En God zegt, weet je wat? Ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Iemand zat in die vergadering, heeft me gezegd, Raymond, I love you. De man zegt, you want gue? Nou, you want gue toch? Maar de SLM is niet gue, dat is gue. If you want gue, dat is gue. En die mensen hadden gelijk. Maar ik zeg, er is kracht in het evangelie. Heren, en ik ga u precies zeggen wat de Heer heeft me toen gezegd. Geef een donatie of een zaad aan iemand. En je moet het geven aan iemand die niet van je houdt. Iemand die niet blij is met je. En ik had een broeder daar, mangamana bij mijn viering. Hij was ouderling, altijd op mijn bots. En God zei, geef aan hem. Lang verhaal, kort te maken. Ik heb toen, ik dacht dat het Surinaamse gulden was, 300.000. Gezaaid in hem. Dat was het salaris, dacht ik, van de maand. Ik heb het genomen, ik heb het voor hem gebracht. Want ik had $8,000 nodig, dus aan 300.000 SRD. SRG toen. De man is gaan bidden, is gaan roepen tot God. Heeft me gezegd, God heeft mij gezegd. Ik was een jonge man, hij was ouderling. Dat je hem iets gevraagd hebt en daarom heb je een zaad gegeven. Hij heeft gezegd, hij heeft je het al gegeven. Dus ik weet niet, maar heeft je niet gewoon iets, heeft je dollars gegeven. Dus ik weet niet wat dat ding is, wat je God gevraagd hebt. Maar Gadoji den dala, Michi den dala, US dollar. Ik dacht, yes man. Dus ik ben toen gegaan bij de SLM. En SLM hoorde dat ik kwam. Wacht, heeft bekendgemaakt, ik kom. En God heeft toen de directeur zijn hart geraakt. Want ik heb gezegd, ik kom naar de directeur, ik kom op bezoek. Want ik heb een brief daar en ik heb begrepen dat hij gezegd heeft dat hij het gaat afwijzen. Dus ik kom op bezoek. Hij heeft me niet ontvangen, maar hij heeft wel ervoor gezorgd dat er iets gedaan werd. Dus die brief lees ik nu. Maar ik heb iets ervoor gedaan. Maar het gaat erom, er is kracht in het evangelie. Amen. Ik zeg, heren, ik begon te twijfelen. En ik ga je tonen wat twijfel kan doen. Ik zeg, heren. Wie zou man $1,000 mijn breed hebben? Dus mijn geloof begon te droppen. Want ik had al gehoord. Dat was mijn eerste. Soms je jere verkeerd. In jere sangado takana sasmataki. Dus mijn geloof dropte. Mijn ben het op een level die zitten. Dus mijn dag gado, wie zou man $1,000 mijn breed. Maar de Heer zegt ga. Dus ik kwam daar aan. Ze hebben me toen laten praten met de HRM. En die dame zegt, je weet, we kunnen je die 8000 niet geven. Maar we willen wel dichtbij komen. Want als je 8000, dan gaan we presidenten scheppen. En dat kunnen we niet doen. Dus attack, geef me een bedrag. Waar we de directie misschien blij. Mijn ongeloof, mijn tak $3,000. Attack, je bent gek, nou. Die 1000 geeft mij je zo. Maar dat zit. Toen heeft ze die brief verder afgemaakt. Nochtans, ik had al gelezen, de directie kan uw verzoek tot afkoop vanwege uw besluit tot vrijwillige beëindiging van het dienstverband met SLM niet horen. Nochtans zal u als tegemoet komen gegeven de vanwege de achtenswaardige reden, het evangelie. Die hebben geleid tot uw besluit bij wijze van hoge uitzondering een bedrag van $5,000 toegekend worden op het moment dat het dienstverband daadwerkelijk wordt beëindigd. Dat is de kracht. van het evangelie. Terwijl ik al op een level van 1000 was. En toen mij gevraagd werd op een level ging van 3000. De man dacht nee, als man schreef schrijf je. Voorst wordt u in de gelegenheid gesteld om na de datum van uw beëindiging van dienstverband nog gedurende een periode van 2 jaar gebruik te maken van IPB-reizen. Conform de afspraken die gelden tijdens uw actief dienstverband. Enzovoort, enzovoort. Wanneer we iets doen om het evangelie, heeft God zichzelf verplicht om harten van mensen aan te raken. Maar de sleutel voor dit alles was in deze tekst gelezen. Ik kan elke geweldige persoon gevraagd hebben, hey, schrijf een brief with me, Jimmy, voor naka ati, voor a directeur. Maar God zegt nee, schrijf die brief zelf. En schrijf die brief duidelijk dat je je niet schaamt om het evangelie. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En het gaat verder in vers 17. Ga verder in vers 17, waar de Bijbel zegt, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Mensen, ik weet niet wat uw probleem is. Ik weet niet wat uw omstandigheden zijn. Maar het evangelie heeft kracht. De vraag die ik u moet stellen vandaag. Bent u bereid te gehoorzamen wanneer u specifieke opdrachten krijgt van God? Het zij een brief. Het zij een zaad geven. Het zij misschien vroeg in de ochtend opstaan, de Heilige Geest maakt je wakker en zegt, bid voor je pastor of bid voor je moeder of bid voor je vijand. Bent u bereid om mee te werken met die God van het evangelie? Want daar gaat het eigenlijk om. Het is vaak zo dat wij onze doorbraak en overwinningen niet zien. Omdat we kijken naar omstandigheden. Ik heb u gezegd, zo net om iemand te zeggen, ijere tegen ons, maar je hebt gehoord. Tegen ons maar je heren. IMF. Tegen ons maar IMF. Tegen ons maar money no de. Koers, douane koers, gua, 7 zoveel. Kom maar, zeg de personen vreemd. Tegen ons maar douane koers, gua, 7 zoveel. Nee, Lucas, maar dat maar mijn dat gado na koers. Godse koers is altijd stabiel. Dat was maar niet, dat koers voor God is stabiel. Het heet het evangelie van Jezus Christus. Sommige van wie kijken me zo. Mensen, ik wil u uitdagen vandaag. Wanneer je niet zal schamen voor God. Ik heb een aantal teksten voor je daar om je te tonen dat Jezus zegt, als je je schaamt voor mij, ga ik me schamen voor jou. Wanneer je vrij voelt om het evangelie te prediken. Kijk, als je gekke dingen doet, dan heb je een tak trangen. Dan heb je schaamte. Dan heb je schuld. Maar wanneer je probeert te leven zoals het evangelie wil hebben, dan ga je zien dat het evangelie kracht heeft. De Bijbel zegt, het evangelie Gods heeft kracht voor een ieder die gelooft. We moeten komen op die plaats. En dat is mijn hart vanmorgen naar u. Om te begrijpen dat als God dit kon doen in 2000, kan hij het ook doen in 2016. Kan ik een amen horen? We kunnen hem een applaus daar geven. Ik sta hier vandaag om u te zeggen dat God, waar er geen weg was voor mij, een weg gecreëerd heeft in de woestijn. Die 3000 gulden dollar is gewoon van ergens anders gekomen. Maar kom maar, God wou mij tonen dat hij alles in de tofste directeur gewoon kan aanraken. En zeggen, Jirema money. Maakt niet uit wat uw berg is. Zolang u luistert naar de stem van God, er is genoeg kracht in het evangelie. God heeft geen mensen nodig om hem te helpen. Je moet alleen maar gehoorzamen. Want gehoorzamen is beter dan offeranden. Velen van u zijn zwak. Velen van u zijn straat. Die zomaar een woord aan tapu. Mijn bouw mijn schotu in attendisi. Maar een woord aan tapu. Ik bereken van pastor kan bouwen aan schotu in attendisi. Maar dat hij mijn bouw je schotu. Bouw je schotu. Met dat gadomoni. Bouw het. Dus ik denk altijd terug. De man taki. Je gaat terug. Hoe het begonnen is. Je moet altijd teruggaan. Hoe ben ik gekomen waar ik ben vandaag? Door het geloof. Uit het geloof. Je moet altijd teruggaan. Hoe komt het dat je vandaag bent op deze plaats? Hoe heb je het gemaakt in het leven met God? Ik ga altijd terug naar dit moment. Dus verleden met Sukwasani, dan vind ik een briefje met maar bemoedigd is maar. Om de mensen te tonen dat wanneer je je niet schaamt voor Jezus, God is faithful. Amen. Wij praten over 16 jaar terug. Die brief is, ja, het antwoord is dat 16 jaar terug heeft God gezegd, laat alles. Doe wat ik je geroepen heb te doen en ik zal je bevestigen zodanig dat je zelf ervan gaat schrikken. 16 jaar terug. SLM nooit kan go ten onder, omdat SLM schrift leveren om bijdragen. Dus God gaat voor zorgen dat ze stabiel zullen zijn. Vroeg of laat gaan ze de oogst zien van de zaak. Die ze gezaaid hebben toen. Amen. Want ze hebben geloofd dat als iemand iets voor God gaat doen, moet je de persoon steunen, moet je de persoon helpen. En tot vandaag heeft mijn belnummer, de man zegt, meneer Reimers, geen probleem. Hoe zie dat een last money in you? Hoe zie dat ze hebben investeer in you? Vandaag aan de dag zien we de vruchten ervan. Kan iemand de Heer een amen geven? Vraag naar u vandaag is, waarom schaamt u zich voor het evangelie? Waarom? Is niet nodig. Paulus leert ons duidelijk, je hoeft je niet te schamen voor het evangelie. Heeft de makari kerkie mee, tak aima wa kerkie mee. Heeft de tak kerkie boy, tak aha. Maar je moet rekening houden, de hele hemel staat achter u. Het evangelie op zichzelf heeft al kracht. Laat staan als je erin begint te geloven. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar de woorden die Jezus gesproken hebt, zullen voor altijd blijven bestaan. Dat heeft Jezus gezegd. Jezus heeft gezegd, de hemel en aarde zullen zich schamen op de dag des oordeel voor mij. Waarom? Omdat ze niet geloofden dat ik gesproken had. De hemel geloof maar die aarde. Zal zich schamen voor het aangezicht des Heren. We moeten verstaan dat wat wij doen, is niet dat wij het doen. Er is een kracht die groter is dan ons. Zijn naam is Jehovah. En hij heeft de Heilige Geest gestuurd op aarde. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die in hem geloven. Ik heb u laten lezen dat God zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Wie is de rechtvaardige? Degene die geloven dat het evangelie van Jezus Christus geen legende is. Maar dat het waar is dat Jezus Christus gekomen is op aarde. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Wij die in God geloven, ik durf dat te zeggen. Hoeven niet te kijken naar de omstandigheid van een land. We moeten luisteren. What is God telling me? Wat gehoorzamen is beter dan offeranden. Mensen nemen me kwalijk soms wanneer ik dingen zeg. Maar hou rekening mee. Ik weet wel, ik ben me ervan bewust. Dat iedereen in zijn geloof op een bepaalde level is. En dat sommige mensen nu komen. Maar als God voor mij dingen doet. Dan kan ik niet zwijgen. Dan kan ik me niet schamen voor het evangelie. Dan moet ik getuigen. Zodat uw geloof wordt opgebouwd. Zodat u weet dat Zagado Taki. Hij doet zijn Taki. En hij taksa hij doet. Hij doet het. 16 jaar later. Is het woord des Heren weer gekomen bij mij. En zegt, stuur Ronald nu. En we wisten niet hoe we Ronald zouden sturen. Maar nu zijn het acht maanden zijn nu voorbij. Bijna 8 maanden. We zijn nu in het 8e maand. En Ronald is daar al 8 maanden. Uno sa fobo pai, uno sa fobo du, ma a dedrape en ya.

mensen, u moet dit soort dingen niet onderschatten. Wanneer we soms dingen zeggen dat God gezegd heeft, moet u geloven dat als God gezegd heeft, zal hij het ook doen. Hij is in staat het te doen. Hij is in staat het te doen. Wij beperken God. Wij willen God maken als een kleine God. Maar God is een grote en almachtige God. Hij zegt, ik waak over mijn woord en ik zal doen wat ik gezegd heb. Is iets onmogelijk voor de Heer? Niets is onmogelijk voor de Heer. De vraag is, wil u geloven? Wil u geloven? Wat is schaamte? Ik ga u nog 5 minuten geven. De Engelsman zegt, schaamte is schuld. Is feeling guilt. Je bent in een gemoedtoestand waarvan je weet, ik moest dit doen, maar ik heb het niet gedaan. Je zit met schuldgevoelens. Dat is schaamte. Schaamte is wanneer je niet trots bent op iets. En je wil dat ding bedekken. Wanneer mensen zich schamen voor Jezus, dat betekent, ze zijn niet trots dat ze Jezus hebben als hun heiland. Andere mensen zijn trots. Vina Lukbuna, maar ik moet dat beeld niet even voor door. De wereld schaamt zich niet voor hun goden. Hoeveel christenen hebben een kruis voor hun huis? We schamen ons voor onze God. We schamen ons voor Jezus. En we willen hebben dat het gaat werken voor Anahuroko. Het kan pas werken wanneer wij beseffen dat I'm willing to die for this God. Ik ben bereid alles op te geven voor Jezus Christus. Dan pas begint het te werken. Daarom zijn er zoveel mensen die arm zijn in het evangelie. Daarom zijn er zoveel mensen die ziek zijn in het evangelie. We geloven niet wat we zeggen. Komende week zondag wil ik u uitdagen. Nou, maar ik kan nou mooi zanamta. Allemaal weer een trui. I love Jesus. Een kerkie trui. Allemaal. Maak een trui, koop een trui. Zondag volgende week casual in afkonnetje. Weer een trui. Ik schaam mij het evangelie niet. Of een kruis aan een trui. I believe in God. Allemaal trouwiki. Laten we zien. Het is waar. Wanneer je klaar bent. I love Jesus. Hoeveel mensen heb ik bij me? Laten we de barrières doorbreken. Laten we deze hele week van mijn part, deze hele week vanaf morgen, draag een trui aan dat je het evangelie schaapt. I love God. Jesus is there. I love the cross. Come on, go there. Kijk, als je naar school moet gaan en een uniform moet aantrekken, dan weer die uniform. Maar zolang je moet naar school, je weer die trui. Amen. Als je aan het werk moet gaan, je moet weer een bepaalde stijl, dan weer die sani. Maar zolang je een rok op moto 3 euro, je weer die trui. I love Jesus. Je ziet, je was stil. Je was stil. Hoeveel mensen zouden durven om een penning te kopen om te zeggen, Jesus is the answer. Ze doen het niet. Gelukkig alle de waji. Volgens mij heeft me gelukkig alle de waji. Nou, wat af waji. Dat kan dat waji dat namoro broko waji. Dat heb ik gemerkt. Wanneer die mensen niks hebben, ze schrijven ze wel, I love Jesus. They gotta be your blessed in schrijf next morrow. Want dan lijkt het alsof hun intelligentie en hun dingen, die dingen voor ze gekocht heeft. Come on, give me a break. Die dingen hebben het niet voor je gekocht. God heeft jou de kracht gegeven. Zodat je kan zijn wat je bent vandaag. Mag ik een amen horen? Schaamte betekent dat je eigenlijk, begrijp je, hey, amen, dat is alweer in de man. Nee, wat kan amen? Maar God wil hebben dat we in deze tijd mensen laten weten dat God nog steeds een remnant heeft, een overblijfsel, een volk heeft, dat zich niet schaamt voor hem. Dat wil zeggen, iedereen kan het weten, ik ben een kerkie man, met gua logos, met gua Gods bazuin, met gua Gods rivier, met gua tabernakel, met gua EBG kerkie. Iedereen dat kan zeggen dat mij het dient Jezus Christus. Maar weet je waarom we het niet doen? We vrede voor de trui, want if we voeren mee naar de sma, we licht op mee naar de sma, we hoeren mee.

0: Nangadesma. Fair one try, Jesus love you there. Suka made apes. You have the problem. You can't do it. Amen. Amen. Ik zoek een paar mensen hier vanmorgen die de kracht van God in hun leven willen zien. Maar de voorwaarde die God u geeft vandaag is: begin mij te eren. Begin je niet te schamen om mij. Gehoorzaam mij. Dan zal je die power van me zien. Dan ga je zien wat ik kan doen. Dat is het probleem. Maar ik heb niet gezegd dat je morgen dan met een Bijbel gaat naar de het barelt. Come on, je bent wees geen fool. Dat bedoel ik niet. Maar kom wel op voor de dingen van Jezus. In je vrije tijd, als het moet, als het kan, als het niet kan aan het werk, doe het niet. Maar in je vrije tijd, weer wat trui. Is het me daar of zo, want toen smak al om me weer mijn trui, mijn vrouw trik in mijn trui, me vergiet schreef dat me bij zo'n trui. A trui schreef je, I believe. Me dacht, yes man. Yeah man. Begrijp je? Laat mensen weten dat je gelooft in de God van Israël. Dat je gelooft dat Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Dat niemand komt tot de Vader dan door hem. Ik kan takwalo sani, ik kan duwalo san, ik kan takwalo neng. In odoro hemel, if you know op Jezus. Mag ik een amen horen? En het mooie ervan, je kan God niet omkopen. Zoals mijn bericht, if the demon is door, in odoro next. Je moet leven zoals God dat wil hebben. Amen. Amen.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bakkeljauw moxalesi, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben vandaag ook gestoofd rund. Als groente hebben wij kousenband, klaroen en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show...

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht. Ik ben op zoek naar de optimist in mij.

0: optimist in mij.
1: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoeft. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro.

0: Gezellig, hè?
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Nee, maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, oké, okay, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Shalom met Daily Inspiration, Not Just Radio. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 bent u in de gelegenheid om mee te doen, te bellen of te appen en op die manier de Happy Hours met ons te presenteren. Ik ben Leandro Martel Suvigno, uw presentator op deze donderdag van 17 september 2026. Welkom erbij. Het is tijd voor de Happy Hours op de radio. Dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid en participatie. We delen de vreugde van de Heer met de wereld. Ja, vandaar de naam Happy Hours. Dus welkom erbij. Zij die willen getuigen, zij die willen groeten, je wilt bemoedigen of je wilt je getuigenis delen. Maar natuurlijk mag je ook feliciteren en je pokus aanvragen. Dat doen we tot 2 uur. Om 2 uur starten we met de verplichtingen en daarna de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. Goedemiddag, we gaan van start met de Happy Hours. Waar we met kick-off vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: This is Inspiration FM.

0: testimonies, turn it up. That is what we do here on the 94.5 FM. Yes, goedemiddag en welkom erbij. Dit is de kick-off. Jannik Adolf samen met Radical One, turn it up. En daarmee zeg ik goedemiddag en welkom in de happy hours op de radio. De lijnen die staan open. U bent dus van harte welkom om radio met ons te maken en deze geweldige God uit te dragen. Dat is wat we doen via deze zender. We represent and testify about the living God. Goedemiddag voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen die luisteren vanuit het buitenland. Al de mensen die ons live streamen. Mensen, u zult merken dat de FM, dat is onze lokale luisteraars of lokale zenders. De mensen die luisteren via de radio, u zult merken dat de kwaliteit een beetje achteruit is. En dat heeft te maken met onze zender. We hebben even voor een vervanging moeten zorgen, omdat die zender die we hadden, ergens is getroffen door bliksem of door onweer. Waardoor we een backup moesten regelen. Dus heb geduld met ons en gedenk ons in gebed. Zodat we weer het maximale kunnen bereiken. En zoveel mogelijk mensen kunnen accommoderen. Goedemiddag, ik feliciteer apostel echtpaar Earl en Denise Jones met hun 28ste huwelijksjaar namens gemeente El Sadeh. Ja, de eerste felicitaties zijn binnen. En die is speciaal voor apostel Earl Jones en zijn vrouw Denise Jones. Nou, gefeliciteerd. En zo'n blessie. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Welkom terug.
1: Kun je me goed verstaan?
0: Wat zei u?
1: Kun je me goed verstaan?
0: Ja, we verstaan u, maar niet zo goed. Maar ja, we gaan het zo moeten doen.
1: Geweldig.
0: Alsjeblieft. Welkom in de uitzending.
1: Zie je, dat is al een... ik kan het niet op dit moment.
0: Ja, en ik kan u ook niet zo duidelijk horen. Maar u mag uw zegje doen. Hopelijk horen de mensen u.
1: Felicitaties.
0: Mhm.
1: Happy all. Ja?
0: Ja.
1: Liefde van iemand, de liefde van de Heer, kan ik voor jullie zeggen.
0: Okay.
1: Want dat is letterlijk, hoor.
0: Ja, nou, uw liefde mag natuurlijk.
1: Dat alleen.
0: Dus, amen.
1: Dat is wat ik ga afgeven. Alsjeblieft, een hinderste of je paarse dat. Want jullie hebben een mooie, maar ik kan uw naam niet uitspreken. In een Javaanse of in de Stukken. Maar dat is een klik op. Kan het?
0: Dus u wilt een Javaanse of een Stans nummer?
1: Ja.
0: Oké, genoteerd.
1: Dank u.
0: Ook bedankt voor het bellen.
1: Blessie.
0: En tot gauw.
1: Oké.
0: Ja, doei. Yes, dat is oma Boetius, meer bekend als oma Affel. Zo bent u dus van harte welkom om de radio met ons te doen. U hoeft niet een frequente beller te zijn. U hoeft niet hier werkzaam te zijn. Ook al heeft u nooit eerder gebeld of luistert u voor het eerst naar Shalom. U bent in elk geval van harte welkom om ons te joinen. Hier tijdens de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur mag je genieten van de pokoes. Goedemiddag. De mensen in het verkeer. We groeten de mensen die meekijken via TikTok. Ja, goedemiddag guys, goedemiddag. Het is radio tot eer van Christus. We represent the Most High. Let the world know that Jesus lives. Goedenavond, goedenavond. Hebt u vanuit China of zo? goedemiddag, broeder Leandro. Ja, het kan vanuit Nederland, hè. Hoe laat is het nu in Nederland? Maar in elk geval, goedemiddag, broeder Leandro. Welkom terug. Ben momenteel op werk tot 10:15. Bij deze wil ik mijn oudste broer Orlando van Hiel feliciteren. Met Gods genade is hij 73 jaar vandaag geworden. Ik wens hem heel veel kracht, gezondheid en gezondheid toe. En dat de Heer hem boeken mag geven. Kom van zuster Eleonor vanuit Amstelring. Oh, vandaar de goedenavond. Nou, in elk geval, goedenavond daar. Amstelring. Ja, ik hoor het eerst. Ik hoor voor het eerst van Amstelring. Maar in elk geval, ik denk dat het Nederland is, hè. Nou, de groetjes. En welkom in de happy hours. Dag, Giorval. Giorval, de Bijbel zegt, jij zult niet liegen, hè. Wagasto futuma akar is er voor het eerst. Hey, Freddy, yo. Nou, Freddy, you didn't want prins naar Tapsi en Tapsi naar Sam Juru voor foto. Dus nog een goedenavond. Ja, het kan dat je ergens in het bos bent, is het een beetje donker. Maar Freddy, yo, goedenavond. Ja, mensen, welkom. De vreugde des Heren is hier. En de vreugde des Heren is onze kracht. Daar kunnen we over getuigen. Althans, ik kan daarvan getuigen. Daarom zegt de Bijbel in Filippenzen 4. Wees blij in de Heer te alle tijden. Met andere woorden, tees je tak aan ego, tees je tak afverdriet wan meri afverdriet wan tik abra. Awan pura Heer blijdschap vie. Dan ga je bij de Heer. Dan leg je daar je verdriet neer. Vraag de Heer, vul me met uw vreugde. En je zult zien dat je kracht zult krijgen om de situatie te overleven. A kracht die sowieso, want a santa je denu. Maar die motivatie moet er zijn, toch? Die motivatie is belangrijk. Je kunt kracht hebben en je kunt de bronnen hebben. Maar als je niet gemotiveerd bent, dan klap je dicht. Dan sluit je jezelf op. Dat wil zeggen, je sluit jezelf uit voor die bron die jouw kracht zou geven. Dus motivatie is heel erg belangrijk. Daarom zegt de Bijbel, behoed je hart boven alles dat te behoeden valt. Want uit je hart komt motivatie. Want als je ati brokko, je ati niet functioneert, ja, dan kun je jezelf ook niet motiveren. Dit is Tikke voor Shalati, een former number one song hier op de radio, terwijl de lijnen openstaan.

Nee, hier zijn geen zorgen omdat de Heer met ons is. En als er zorgen zijn, wil zeggen dat je daarvoor kiest. Want die zorgen zijn er altijd, maar als je je ogen richt op de Heer, dan vervaagt die zorgen. Want dan krijg je zekerheid, krijg je geloof. Dan heb je die garantie dat het goed komt. En als je die garantie hebt, dan is er geen zorgen. Bezorgdheid komt wanneer je niet weet hoe en wat. Wanneer je is donge brokken, je denkt, hoe ga ik doen? Wat ga ik doen? Dat is bezorgdheid. Maar als je op de Heer vertrouwt, dan weet je dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. En dat geeft zekerheid, dat geeft hoop, dat geeft kracht. Romeinen 8 vers 6, het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. God zegen broeder Leandro, God zegen aan alle shalom familie. Dat bless je voor Masra, Prishan, Abilat. Versie vraag ik aan en ik bestem het voor ieder. Ik geniet ook vanuit het verkeer. Als station die zei booster me op. Nanga Jezus na misé alating. Namens broeder Erwin Amadgali. Zo zo lobby. Hey bro, voorzichtig in het verkeer. En geniet met volle teugen. Wees niet zuinig op je volume. Make this ma say rage, say you baka you. Hey stop one prissy, make the year a blessing. Van mijn zus tot mijn vader. Ja nee Freddy, maar je hoeft je sorry te zeggen man. Sap tak jouw haar, hoe schreef je dat? Hey, ik kok niet over.

0: Morgen is van God, vandaag is van jou. Dus laat morgen met rust. Nog een brokje in de Abra Tamara. Want ino sap if you kiss Tamara. Ino ap Tamara. Gado wang ap Tamara. Dus nog brokje in de. Begin te doen wat je kan doen vandaag. En haal het beste uit jezelf. We willen nogmaals de felicitaties sturen voor een 28ste anniversary. Voor Apostel Jones Earl samen met zijn vrouw Denise. Ja, dat is het echtpaar Jones. En natuurlijk ook Orlando Van Hiel. Die is vandaag 73 jaar geworden. Ja, je mag feliciteren, je mag groeten, bemoedigen. En natuurlijk je pokoes aanvragen. Dat is hoe we de happy hour doen. Laat de wereld weten dat Jezus leeft. Ja, door alleen te luisteren naar ons, gaan ze die vreugde ervaren. Ze gaan zich afvragen, hoe doen deze mensen zo leuk, joh? Van waar hebben deze mensen die gezelligheid, die vreugde? Hoe kan het dat deze mensen zo optimistisch zijn, zo hoopvol zijn? Niet omdat we geweldig zijn, maar we weten dat die levende God met ons is. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u God over me afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, dag Letitia. Welkom en de groetjes terug richting de crew van Topsport. Die luistert mee vanuit de Hermitage Mall. Goedemiddag, ik feliciteer het apostolisch echtpaar Earl en Denise Jones met hun 28ste huwelijksjaar namens gezin Veldbloem. Ja, dat is hoe we het doen, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Kan tot 2 uur. Dus welkom, welkom, welkom. Dag one and only princess. Ja, ja, ja, we're back, we're back. Maar ik geloof dat Ian jullie goed heeft verwend. Tijdens de happy hours. Goedemiddag met de studio. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom erbij, brada.
1: Dank u.
0: Alsjeblieft, wat ga jij doen voor ons?
1: Ik laat alvast ieder groeten. Mm-hmm. En ik vraag deze platen aan. We gaan in de Brikampo. En ik vertrouw op u.
0: Ik vertrouw op u.
1: Jawel.
0: Oké, je mag hem bestemmen.
1: Bestemmen voor ieder.
0: Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, bedankt voor het bellen, Marlon. En tot de volgende keer.
1: Dag broeder.
0: Abon brada blessi. Mensen, het is belangrijk op wie je ogen richt. Met andere woorden, het is belangrijk op wie je vertrouwt. Van wie en waarvan ben jij afhankelijk? Want dat is uiteindelijk je bron. Daar is uiteindelijk waaruit je kracht put. En dat bepaalt jouw toestand. Als je nou zekerheid hebt of niet. Niets is zo trouw en zo machtig als God. Geen wonder waarom je nooit teleurgesteld of beschaamd uitkomt als je op hem vertrouwt. So keep your mind on heaven. De Bijbel zegt, richt je op naar de dingen voor waar Christus gezeten zijn. Aan de rechterhand Gods en niet de dingen op deze wereld. We zijn niet van deze wereld, mensen. Als je anders bent tenminste. Als je wedergeboren bent in Christus. Dan weet je dat je niet van deze wereld bent. We zijn anders. We lopen niet in het gareel van deze wereld. Nee, God geeft ons aan. God brengt ons in een andere dimensie. We live by faith and not by sight. Onze zekerheid

openbaar bent. Wat heerlijk is het om te weten dat zelfs de dood jou niets kan doen. Dood, waar is je engel? Anna engel, waar is je anker? Sana-san? Ja, die engel toch? Is een, geen engel die dienstknechten van God. Maar engel is dat ding waarmee die bij... is een engel toch? Oei, je hebt me even. Ik kwam net van vakantie, dus... Ik moet mijn mind moet weer ontdooien. Dag Warsini, welkom erbij. Goedemiddag broeder Leandro, de groetjes vanuit Lelydorp. Ja, goedemiddag en welkom in de uitzending.

Dit is Sharing Gardner, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de families van Raja Shalom. Mijn bemoediging luidt Korinthe 12 vers 9. Is het 1 of 2 Korinthe? Laat dat even weten. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen. En ik bestem het voor u en alle luisteraars. Fijne dag, many thanks and the blessings. Ja, dag Washini en welkom erbij. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijken van gemeente Happy Hours. Hier zijn de bemoedigende woorden. Welkom erbij, Fredio. Ja, ik ga in de Bijbeltekst komen. Tuurlijk, we kunnen dat tot 2 uur. En net zoals Fredio dat noemt. Dit is ook een manier van gemeente maken, mensen. Het is ook een manier van kerk maken. De Bijbel zegt, daar waar 2 en meer vergaderd zijn in mijn naam, daar is de Heer in ons midden. Dus je mag je openstellen, strek je uit als die bloedvloeiende vrouw. En wat je ook nodig hebt, verwacht het van de Heer. Intussen geworden 7 minuten voor 1:30. Boy, de tijd, jongen, de tijd.

Het is de Happy Hours live op de radio. Goedemiddag, ik feliciteer het apostolisch echtpaar Earl en Denise Jones met hun 28ste huwelijkjaar. Boko boko blessie. En we zijn zo dankbaar dat wij jullie mogen hebben als onze geestelijke ouders. Tevens oom en tante, we love you so much. Namens Naomi en Sven Paulus, echtpaar Paulus. Eén ding is zeker. Gemeente Elsada is sterk afgestemd op Shalom FM. Yeah, I like it. Dag groetjes voor de gemeente en gefeliciteerd.

Goedemiddag, een heel bijzonder en gezegend moment voor onze geestelijke ouder die vandaag hun anniversary mogen vieren. Het apostolisch echtpaar Earl en Denise Jones met hun 28e huwelijksjaar namens gemeente El Sadeh. Ja, en dat is natuurlijk vandaag, want ze zijn 28 jaar getrouwd en het is reden om te vieren als je je huwelijk mag gedenken, anniversary mag gedenken.

Dat want dat je biggie, gide sanaga de smasse lassie. Je hebt die autoriteit, je hebt het gezag. Als je geloof hebt en als je weet wie achter je staat, als je weet tot wie je bidt, ja, dan ga je die zekerheid hebben dat wat je hebt verloren, God je terug kan geven. Dat na gado zou we dienen, we dienen wat makiti gado.

0: Anei pasaya. Nee toch, want hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. In de neef Jezus. Dat we tik bakasa tik voeno. Goedemiddag Leandro, je vroeg om hulp. Ik had het over, je had het over engel en angel met zijn angel. Ja, angel ja. Verdedigd bij zich. Ja, klopt, angel. Met dat engel. Is inderdaad angel ja. Dat wil zeggen, de dood heeft geen macht meer over ons. Want die God die we dienen heeft afgerekend met de dood. Met de studio, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Leandro, tot Grace.
0: Dag Grace, welkom in de uitzending.
1: Thanks, ik denk, ik ga dit even vertellen.
0: Alsjeblieft.
1: Ze zei van, ik maak geen zorgen om morgen. God zorgt voor ons, is het niet op.
0: Dus
1: ik ben hier binnen mijn keuken, mijn praxie heeft dat, jongen, ik moet op straat gaan, ik moet koken, wat ga ik koken? Een idee. Een praxie, wat zijn koning mijn idee? Ga naar buiten. Ga kijken of er zo'n propos zijn. Met dat kan ook aan, want ik heb laatst nog aan mensen gegeven. Niet meer go. Ja, en je toen mooi zo'n propos. En luk om niet meer bezig. Ik kon de noem, de verborgen dalen.
0: Dat doe
1: je niet. Ik zorg voor ons. Maak je geen zorgen. Hé, met tijden mijn nakken en allemaal op je bad.
0: Jammer. Smakelijk eten.
1: Kijk, nee, maar ik moet het gewoon vertellen. Omdat ik niet eens wist dat er zo'n propos buiten was.
0: Amen. Bedankt. Ja, sowieso.
1: Blessing.
0: Doei. Zie je wat God zo doet? Weet je wat, wij mensen hebben het nodig. Vandaag zijn we gemotiveerd, morgen niet. Maar Gods woord houdt ons standvastig. Dit is wat de Bijbel zegt. Als je, Jezus zegt, als je vertrouwt op mijn woord, ben je standvastig, onwankelbaar standvastig. Dat want dat in een dikke, dikke, in een sikke, sikke. De groetjes aan Juan Martens namens Jalen. Ik groet mijn moeder ook, ouderling Patricia. U ook daar, broer. Ja, de groetjes komen van Annie.

Noite! This is how we represent God's kingdom here on this station. Glory, top glory. Romeinen 8 vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Groetjes tot gemeente Suriname. Ja, u krijgt de zegen van Freddy O. Nee, broeder. Ik ga dit niet in de uitzending. Ik moet het eerst met Ian bespreken, dan ga ik het in de uitzending. Want die man wil naar Curaçao over 2 jaar. We bespreken dit niet in de uitzending, hè? Nee, we gaan het persoonlijk bespreken en dan gaan we een beslissing nemen. Want als het voor 2 jaar is, jongen, dan wordt we late Travis op, ja. Travis gaat dan morning move komen doen. Radio ye yerek bato ye opoy anuno teka blessi I love it, you be give me big one that you make it me best be. Goedemiddag, een heel bijzonder en gezegend moment voor onze geestelijke ouders die vandaag hun anniversary mogen vieren. Het apostolisch echtpaar Earl en Denise Jones met hun 28ste huwelijksjaar namens gemeente Elsade. Maar ja, jullie zijn jullie mogen me zeggen wat te doen, hoor. Ik sta hier in jullie dienst. Dus voel je vrij. Dit is Nova samen met Salvation, Tutu Lobby. Ga je alleen bij de heren vinden. Wat lobby sa in Afrokofing. Wat lobby sa eta asref wien sa je doet. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Het wordt niet beïnvloed. Het verandert niet. En het is niet gebaseerd op prestatie. Dat wat ik gado.

Goedemiddag, goedemiddag voor zij die net erbij zijn. Welkom in de happy hour. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur doen we de pokoes. Het is 1 minuut over half 2. Op deze donderdag van 17 september.

I want an only princess na ik ben natin dagen weer live. Dus vandaar dat je mijn tijdje niet live hebt gezien. Romeinen 8 vers 5. Want die naar het vlees zijn bedenken. Die naar het vlees zijn bedenken dat des vlees is. Maar die naar den geest zijn dat des geestes is. Dat is Romeinen 8 vers 5. Ja, dacht ik al. Dit is de Bijbel in de gewone taal. Vandaar dat hij zo klinkt.

De lenen die staan open, mensen, dus welkom en voel je vrij. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen en de mensen die iets te vieren hebben. Apostel Earl Jones samen met zijn vrouw Denise, die zijn vandaag 28 jaar getrouwd. De felicitaties vanuit de happy hour. En speciaal ook voor Orlando Vanille, die is vandaag 73 jaar. De felicitaties. En wees gezegend.

Dit is DJ Howard D. Met de Afrobeat remix van Adonai. Het beste dat u kunt doen als mens is van God houden, mensen. Weet je, je relatie met God gaat jou goed doen. Want weet je, je bent bereid te geven en te investeren in degene van wie je houdt. Alhoewel je niet in God hoeft te investeren, want hij heeft niets van je nodig. Alles dat u kunt doen is van hem houden met geheel je hart, geheel je ziel, met al je kracht en al je verstand. En dat helpt jou. Want doordat je zo van hem houdt, ga je met hem willen bezig zijn. Je gaat dicht bij hem willen blijven. Je gaat hem betrokken willen zijn in de dingen van de Heer. Het woord gaat je beginnen te interesseren. En het woord is wat we nodig hebben om uiteindelijk door dit leven heen te gaan. Om de verleidingen te overleven. Om de aanvallen te overleven. Ja, want we gaan ten gronde door gebrek aan kennis. De lijnen die staan nog steeds open, dus voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pakkoes aanvragen. Het is de Happy Hours live op de radio. Nothing but gospel on this station.

0: Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen, Marcus 11 vers 24. Ja, dag Reborn, God zegen. Welkom in de happy hours. Het is het programma dat we presenteren live vanuit Paramaribo via de FM 945. Of wereldwijd, natuurlijk mag je ons lokaal ook live streamen via www.shalomsuriname.com. Trouwens mensen, voor de mensen die het niet weten, we hebben onze app. Onze app is reeds actief. Dus als je een Shalom fan bent, als je een trouwe luisteraar bent, dan moet je deze app sowieso in je telefoon hebben. Je kunt daarmee alle ontwikkelingen volgen. Je kunt de radio beluisteren en naar tv kijken. Dus zorg ervoor dat je die app installeert op je telefoon. Goedemiddag met de studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
1: Hallo, dat heb je al.
0: Ja, ja. Welkom in de happy hours.
1: Ik hoor u niet.
0: Heeft u de radio aan? Hallo?
1: Hallo?
0: Heeft u de radio aan? Nee, waarschijnlijk niet, nee. Mensen, als u belt naar de studio, zorg ervoor dat uw radio aan is en dat u mij hoort via de radio. Want als u belt via de vaste lijn, gaat u mij niet horen via de radio. Alleen gaat u mij niet horen via de telefoon, alleen via de radio. Of zo niet, kunt u gewoon bellen via WhatsApp. En dan gaat u me wel horen via de telefoon, ja. Maar als u belt via de vaste lijn, zorg ervoor dat uw radio aan zit. En geen livestreaming hoor, maar radio. Want de livestreaming is een paar seconden achter. Dus als je belt via de vaste lijn, laat uw radio een beetje aan zijn, zodat u mij hoort. Want zo alleen gaan we kunnen communiceren. Anders wordt het een eenzijdig gesprek.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, hello, hello, Heer D.

0: We hebben nog zo'n 40 minuten te gaan in de happy hour. Inheritance betekent jou, wat jouw toekomst is. Is je bestemming. Is je identiteit. Is wat God jou heeft gegeven. And nobody can take that from you. Nee, deuren die God voor jou heeft opengemaakt, kan niemand sluiten. En deuren die God heeft gesloten, kan niemand openen. So stay in Christ.
1: Man, I believe
0: and Jesus Christ, my Savior.
1: Him attack and change my nature.
0: That is what we represent here on the
1: 94.5
0: FM. Jeremia 29 vers 11. Want ik weet de gedachte die ik over u denk. Spreekt de Heere, gedachte des vredes en niet des kwaads. Dat ik u geef het eind.

0: In elk geval de groetjes voor Ian en zijn gezin. Ja, ik wil Ian ook persoonlijk bedanken voor het willen invallen. Anders zou je 10 dagen geen happy hours hebben. We hadden wel de afgelopen tijd met wat kleine storingen te maken. Een beetje onweer. En mensen op bidden echt. Het is trouwens als medewerker van Shalom hoop ik en bid ik dat onze mas eens komt te staan. Trouwens, die mas is er al hoor. Maar weet je, je hebt daarvoor een perceel nodig. Want een mas aan een gewampje antenne je poot tapadat. Nee, je hebt daarvoor een perceel nodig. Dus dat zeg ik, het kost veel meer dan we denken en verwachten. Maar we roeien met de riemen die we hebben en we doen wat we kunnen. Dus vandaar dat we gebruik maken van de gelegenheid en wat we hebben, zodat we tenminste daarmee mensen kunnen bemoedigen en zielen kunnen winnen. Goedemiddag met de studio. Hallo. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, broeder, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ik go, brada, welkom, welkom. Gaat uw gang, u mag uw zegje doen.
1: Ik wil mijn geestelijke ouders feliciteren.
0: Ja, dat is, dat lukt niet, Nick. Nick zou het beter. Nick, misschien kun je bellen via de livestreaming of via onze WhatsApp, Nick, zodat we een goed gesprek kunnen voeren. Jeremia 3 vers 15, en ik zal uw lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u wijden wetenschap en verstand. Nog een keer, Jeremia 3 vers 15, en ik zal uw lieden herders geven naar mijn hart, die zullen u wijden wetenschap en verstand. Wat een woord, wijden wetenschap. Broeder, misschien kunt u even een andere vertaling zoeken, zodat we die beter kunnen begrijpen. Maar goed, de lijnen die staan open. U mag bellen of appen naar de studio. En op die manier de happy hours met ons doen live via de FM 945. Ja, als u belt mensen, alsjeblieft via WhatsApp. Ja, ik zie WhatsApp, maar boy. Ik zou dat ding hier moeten zien op die computer, want daar zou ik moeten opnemen. Dit zijn de mankementen waarmee we dealen. Maar goed, blessings broeder Leandro. Wij feliciteren het apostolisch echtpaar Earl en Denise Jones met hun 28ste huwelijksjaar namens het hele leiderschapsteam van gemeente Elsa. De lijnen staan intussen open, dus voel je vrij om te bellen en te appen.

0: Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag, meneer Belbakka.
0: Ja, ja, is je toch? Morgen moet je toch, Nick?
1: Hoi, meneer, ik ben wel toch goed.
0: Hé, je naar na Orukou van Sanierre.
1: Je naar
0: na de Orukou. Je zat de was hij doen nou
1: weer.
0: Welkom, meneer Koeman, alsjeblieft, doe je ding.
1: Ik wil me geen zulke ouders feliciteren.
0: Oké.
1: Het echtpaar Jones, apostel Earl Jones, Nanga apostel Denise Wolf. Jones Wolf. Zij 28 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: En ik spreek de zeker uit dat Jones, dit is aan mijn king en dit is aan koningin bestemming.
0: Amen.
1: Het komt van het hele gemeente El Shaddai. Ja man, zijn gezegend en is aan mijn alibi.
0: Amen, amen.
1: En de mannen die... Ik ben geen zulke ouders, maar naam is gewoon ouders ook. En daarom is blessing.
0: Oh, al die tijd, al die tijd.
1: Ja man.
0: Dubbel felicitatie voor jou, brother.
1: Ja man. Zijn gezegend.
0: Amen.
1: En is af dat ik wil op dit.
0: Sowieso.
1: Ja man.
0: Ah bon. Was dat hem?
1: Dat is kwijt bij je ding.
0: Want die mokos doen dat in een schoonouder dan moet je aan de oude toren in een ding.
1: Ah, goed.
0: Hé, bless you bro. Ja, ik alleen weet waarover we het hebben. Maar was dan ook Nick Bekwaier, hè? Nick Bekwaier. Ja, we kennen Nick voordat we later ben ik tot bekeer gekomen. Dan heb je gedacht, oh, Nick schrijft draai libi. Maar Nick ben dat, ben de keer kima olanga. Maar we gaan het tot daar houden. Nee, daarom zijn we blij met de heren. En we schamen ons niet voor onze getuigenis. Zodat mensen mogen weten dat God levens verandert. En als hij mij kan maken tot wie ik vandaag ben, dan kan hij dat met iedereen. Ik schaam me niet voor mijn verleden. Natuurlijk ben ik er niet blij mee. En ik praat het niet goed. Maar ik praat er vaak over om de mensen te laten zien. Of in elk geval om te laten weten hoe God groot is. En dat hij care about us. Nick, er wordt gezegd je feliciteert omdat je graag eten wil. Misabat tactiek dat mij gebruiken toe hier, hè. Dus Marissa is, is wijsheid, wijsheid. Ja, de groetjes. En de blessings vanuit de FM 945. Het is natuurlijk de Happy Hours live op de radio. We hebben nog 12 minuten, mensen. Dus je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en pokus aanvragen. Intussen staat mijn telefoon op 6%. Ja, in Jezus' naam gaat het die 12 minuten volhouden.

Dit is J Music met de J Remix van Diep, Diep, Diep als de Zee. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan tot 2 uur open. Dus u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Na 2 uur krijg je de pokus te horen, dus je mag gerust afgestemd blijven. We doen in elk geval de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Welkom als u nieuw bent.

Het is radio waar we niets anders doen dan getuigen van de levende God. Yes, we represent God's kingdom here on this station. En het is een voorrecht voor mij althans, hè. Wat moro biki blessing ode. Er is geen grotere eer en groter voorrecht dan om in dienst te staan van de koning der koningen en de heer der heerscharen. We gaan richting Guyana. En daar hebben we Anil Aziz met Goodness and Mercy.

Want als je Jezus hebt in je leven en overvloed, dat is gewoon de realiteit. En daarom kun je niet bezorgd zijn als je de Heer hebt. Als je toch bezorgd bent, wil zeggen dat je niet stilstaat wie met je is. Je staat niet erbij stil en ergens ben je niet bewust wat het betekent om een kind van God te zijn. Mipkino, kan dit niet klagen naar Doris Ita Kanenja op tijd? Nee, was aan, ik klop, want ze eten op tijd. Ze gaan niet elke dag eten wat ze willen, want als ik elke dag moet geven wat ze willen, dan je dit doen je pizza en patat. Dat niet, nee. Los van het feit dat het duur is, maar is ook ongezond. Zulke dingen kunnen wel eens. Beetje lekker. Of een beetje eruit. Maar je moet elke dag gezond eten. 2 Korinthe 20 vers 6. Heer God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. 2 Kronieken 20 vers 6. Zij Korintiërs? Nee, is Kronieken hoor. Dat is het Oude Testament. Kronieken is in het Oude Testament en Korintiërs is in het Nieuwe Testament.

God zegen iedereen stille lobby. De bonjour. Big up, kom van Prins Austin. Ja, God bless you. Welkom als je net erbij bent. We hebben nog 9 minuten. Nee, 8 minuten. Nog 8 minuten om samen de happy hours te doen. We doen de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Of zo niet via onze website of app. I tried to do. Maar je mag ons volgen via www.shalomsuriname.com. Als je de app nog niet hebt geïnstalleerd, mensen, voel je vrij. Onze app is reeks actief. Is nog wel in behandeling of onder behandeling. Het wordt nog verfijnd. Wordt nog opgedate. Maar hij is in elk geval functioneel. Dus je mag die app downloaden op je telefoon. Voor non-stop gospel on the radio and television.

Twee uur gaan we naar de pokoes. We willen nogmaals de felicitaties doen. Vandaag is apostel Earl Jones. En zijn vrouw Denise, 28 jaar getrouwd. Ja, de felicitaties voor dit apostolisch echtpaar van gemeente Elsade. En u wordt gefeliciteerd namens de gemeente. En u bent geliefd, dus wees gezegend en geniet van deze dag. Mensen, vallen jullie vandaag apostel Earl en zijn vrouw niet lastig. Integendeel, u blessing, u chakadogide, u borgideng. Lukusau kan goed doegideng, want ze staan hun leven lang klaar voor u. Ze staan klaar voor u, ze zijn beschikbaar. Maar make them vier taktide na den day. Dus even man blessing, borgides, machawasangides, mama. In elk geval, het begint alvast hier. Dus ja, de felicitaties namens de gemeente. En geniet van uw anniversary. En natuurlijk ook de felicitaties voor Orlando van Niel. Die is vandaag 73 jaar geworden. Hij had immers aangenomen dat zijn broers zouden begrijpen dat God hen door zijn hand zou verlossen. Maar zij begrepen hen het niet. En dat komt uit Handelingen 7 vers 25. De groetjes voor Hylian. Dankjewel voor jouw cadeau, Hylian. En natuurlijk ja, heel veel zegen. Shelly's Pastry. Ja, ik denk shalom hoor. Ja, daar zeg ik wat. Laat me het even zoeken op die telefoon. En dan laat ik jullie zien. Althans voor de mensen die op Taiwan Mafu Radio Minamaso horen. Ik kan jullie helaas niet wijzen, want er is geen beeld op de radio. Maar we gaan een reclamespot laten zetten op de televisie. Zodat jullie die app kunnen installeren. Ja, nu krijg ik dat idee, maar ik moet het meteen delen, want ik ga vergeten.

Oké, ik heb wat instructies gehad. De app moet nog geplaatst worden op Play Store. Ik wist niet dat je dat zelf moest doen. Maar goed, je gaat hem niet vinden via Play Store, maar wel via onze website. Dus wil je de app downloaden, dan mag je dus... dan mag je dus via onze website www.shalomsuriname.com. Je mag die website bezoeken en dan zul je de gelegenheid hebben om die app te downloaden. Dus dat is de enige manier voor nu om nog te genieten van of die app te downloaden.

0: Het is 2:02. We gaan zo meteen eruit, mensen. Intussen is TikTok uitgevallen. Want mijn batterij is low. Maar goed, we hebben nog 2 minuten. Dat wil zeggen, ik kan geen telefoontjes meer doen. Misschien nog een bericht of zo. Maar in elk geval, we gaan zo meteen eruit voor wat betreft de happy hours. Nogmaals de felicitaties voor het echtpaar Earl Jones en Denise met hun 28ste anniversary. De felicitaties vanuit de happy hours. En natuurlijk ook Orlando Vinyl van Neil, die is 73 jaar geworden. Zo meteen krijg je de pokus. Dus je mag lekkertjes gaan genieten van alle aangevraagde songs. Dag Leandro, blessings. Welkom lobby. Ja, dankjewel. Nou, geniet van de radio. Ook welkom thuis, Lorenz. Mensen, we gaan eruit. We moeten groeten. Ik wil natuurlijk de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jouw participatie en je aanwezigheid tijdens de happy hour vandaag. U blijft afgestemd, want de pokus worden geprogrammeerd. Zodat u dus kunt genieten van de aangevraagde songs. Die zijn gedaan in de happy hour. Tussen 1 en 2. We zijn er in elk geval van maandag tot vrijdag. Vanaf 1 uur tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de pokus. Dus geniet ervan. En bedankt voor het willen meedoen met de happy hour voor vandaag. Blessing, broeder Lea, mag ik een paar plaatjes? Dat is een heel album. We checken hoe ver we komen. Maar blijf afgestemd, mensen. We moeten eruit. Ive Radio staat genoteerd. Ik ben Leandro Martos Uigno. Dat was mijn bijdrage voor wat betreft de happy hours. Op deze donderdag van 17 september 2026. We zijn er morgen weer. Dan doen we het weer samen. Tot eer van Christus. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Telesuur, keeping us in touch.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

Een nieuw leven begonnen, want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Luister eens. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losmaandig lief en vaak. Eenzaamheid en pijn, zodra ik 's morgens opstond, wist

slow down. Check it. Okay.

0: Het is 3:00.
1: Connected à la C.
2: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Foi minha clara ozo. Malas são opo preis. Você sabe o chat com Smara? A minha suco qualidade é torta.
4: Ei, bror. Não stress you a day. E não iere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
3: Hã?
4: Ferfi.
3: Ferfi? Da sa dati.
4: Ferfi. Na iere, na iere. Dofi, dofu. Tu lis me tegi, ba. Ferfi. Na anu merk top. En een verfidisi, GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfier. Verfi, by Historex.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers. Mmm.
5: Zranazani. Naskip. Naviu.
6: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Enter his gates with Thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met ons.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

I'm

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Deel eens uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel eens uur, keeping us in touch.

Yaman. Natu Atanga. Natu Atanga.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, het is Happy Kids time. Kom er gezellig bij. God wil ook jou gebruiken vandaag. Ik geloof dat jullie blij zijn vandaag. Ik bid God voor de kinderen die minder blij zijn vandaag, dat hij ze zeker blij maakt. Ik ben zuster Yolanda. Vandaag gaan we verder met de vertelling van Mozes. Luister aandachtig. Happy Kids. Wie heeft onthouden wat het thema van de week is? Ja, goed zo. God wil ook jou gebruiken. God gebruikte Mozes heel machtig. Gisteren had ik jullie verteld dat Mozes 2 dingen had laten zien. 1. God veranderde Mozes zijn staf in een slang. 2. Mozes moest zijn hand in zijn mantel steken. Zijn hand kreeg zware wondjes. En God had zijn hand al gauw weer genezen. Mozes moest de koning, de farao, vertellen dat hij de Israëlieten moest vrijlaten. Weet je nog, Happy Kid? Ik vertelde gisteren dat de koning bang was dat de Israëlieten machtig zouden worden. Hij maakte ze tot zijn slaven. God zei aan Mozes: Mozes, ik heb jou uitgekozen om mijn volk te bevrijden. Mijn volk heeft het moeilijk. God zei aan Mozes: je broer Aaron kan je helpen. En zo ging Mozes naar de farao. Mozes en Aaron zeiden tegen de farao: de God van de Israëlieten zegt dat u zijn volk moet vrijlaten. Anders gebeuren er heel erge dingen met u. Maar de farao wilde niet luisteren. Happy Kids, ongehoorzaamheid is dat. Maar God heeft alle macht. God veranderde het water in Egypte in bloed. Niemand kon het drinken. Farao luisterde niet. Toen vulde God de huizen van de Egyptenaren met kikkers. Eeuw, de kikkers zaten overal. Toch luisterde de farao niet. Farao dacht zeker: ik ben koning. Ik bepaal. God stuurde muggen op Egypte af. De muggen bedekten de mensen als stof. Daarna stuurde hij vliegen op de mensen af. Nog steeds wilde de farao niet luisteren. Toen liet God alle dieren in Egypte doodgaan. Paarden, ezels, kamelen, schapen, koeien en geiten gingen allemaal dood. Toen liet God de Egyptenaren zweren krijgen. Maar nog steeds wilde de farao niet luisteren. God stuurde hagel om de oogst in Egypte te vernietigen. Hagel is een vorm van neerslag, net als regen, die bestaat uit ijsklontjes. God stuurde ook springhanen om het oogst die nog vers was op te eten. En nog wilde de farao niet luisteren. Daarna liet God het donker worden in het hele land. Daarna liet God de oudste zoon van iedere Egyptenaar doodgaan. En ook alle dieren, de eerstgeborenen, die gingen dood. Happy Kids, zelf de zoon van de farao ging dood. Uiteindelijk luisterde de farao. Hij liet de Israëlieten gaan. Ze waren al bijna bij de Rode Zee toen de farao zich weer bedacht. En ze kwamen de Israëlieten achterna. Toen de Israëlieten de soldaten van de farao zagen, werden ze heel bang.
Maar God zei tegen Mozes dat hij zijn staf moest uitsteken naar de Rode Zee. God stuurde een sterke wind en blies de zee uit elkaar. Er kwam een droog pad tevoorschijn en zo konden de Israëlieten gewoon door de Rode Zee lopen. Er was aan beide kanten van hen een muur van water. Ze kwamen allemaal veilig aan de overkant. De farao en zijn soldaten volgden hen in de zee. God zei toen tegen Mozes dat hij zijn hand moest uitstrekken. Toen spoelde de zee weer terug en de farao en zijn soldaten verdronken allemaal. Ze gingen allemaal dood. God leidde zijn volk door de woestijn. Hij gaf ze te eten en water om te drinken. Ze kampeerden op een berg. Daar nodigde God Mozes uit om hem te ontmoeten. Met vuur en rook om zich heen klom Mozes naar de top van de berg en kwam God naar beneden om hem te ontmoeten. Happy kids, God gebruikte Mozes. Daar gaf God Mozes de 10 geboden. Op 2 platte stenen waren ze geschreven. Aanbid geen afgoden. Praat eerbiedig over mij. Maak van de Sabbat een speciale dag. Heb respect voor je ouders. Dood niemand. Wees trouw aan je man of je vrouw. Steel niet. Lieg niet. Wees niet jaloer op anderen. Of op wat zij hebben. Nu is het volk hoe ze God moesten gehoorzamen. Happy kids, Mozes was gehoorzaam. Hij deed wat God wilde. Hij leefde zoals God wilde. En God gebruikte Mozes heel machtig. Mozes had de Israëlieten bevrijd. Dankzij Mozes weten wij nu ook hoe wij God moeten gehoorzamen. We hebben de 10 leefregels van God, de 10 geboden van God. Happy kids, vergeet niet, God wil ook jou gebruiken. We gaan de Bijbeltekst van de week herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. We gaan het een laatste keer herhalen. Psalm 37, vers 23. Als je leeft zoals de Heere wil, geniet Hij van je en Hij helpt je. Ik ga afsluiten met gebed. Na gebed mag je nog luisteren naar een liedje. Ga eerbiedig staan of zitten, happy kids. Liefdevolle God, ik dank u voor alles wat u doet. U bent God en niemand anders. Ik dank u voor uw geboden. U bent, ik ben. Mijn bevrijder bent u. Wonderbaar zijn uw werken. Niets is onmogelijk voor u. Vader God, ik wil u gehoorzaam zijn. Ik verbreek daarom in uw naam elke achtervolging van ongehoorzaamheid. Ik bid voor bevrijding. Heer, ik geloof dat u mijn herder bent. Uw goedheid en liefde zijn mijn hele lang leven lang bij mij. Vader, dank u wel voor alles wat u voor mij doet. Ik
Dank u wel dat ik bij u mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Dag, happy kids.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct voor uw ultieme gemak.
1: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uur. Keeping us in touch.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen te maken, maar ook om vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 's morgens en 2:00 's middags Surinaamse tijd. Ik wil de Heer ontzettend bedanken voor zijn wijsheid en zijn inzicht die hij geeft voor dit programma. En waar ik het moeilijk vond om ermee te starten, geeft hij des te meer genade om het in die afhankelijkheid naar hem toe, naar de Heilige Geest, te mogen doen. Want zonder hem zou ik dit echt niet kunnen, mensen. Lieve, lieve mensen, je kan nooit gewend raken aan de zalving. Hoe lang ik ook al predik, 27 jaar, ik kan nog niet wennen aan prediken. Als de gunstbewijzen van de Heer nieuw zijn elke morgen, zo is zijn afhankelijkheid naar hem om een preek te doen, elke keer weer nieuw. En dat is geweldig, dat we niet denken van 27 jaar, ik kan het, ik schud het maar uit mijn mouw. Elke keer heb ik zoiets van, Heer, u moet me echt helpen. En daarvoor ben ik hem zo dankbaar. Dus 11e editie vandaag, mensen van Maranatha, alle glorie en ere aan de Vader, onze geliefde Heer Jezus, de Zoon en de Heilige Geest. Heel erg bedankt, Heer, voor wat u voor ons gedaan hebt door dit te lanceren. Ook mijn dank wil ik uiten naar allen die mij bemoedigen en zegenen. En bij deze programma vooral ook de crew van Radio Shalom. Mijn lieve broeder Virgilio, die ook offert om om 's avonds te komen. Dank je wel, dank je wel. Ik zit met hem nu op dit moment in de studio en ik vind hem heel lief. Ik heb ook een speciale bemoediging gekregen via Radio Shalom van zuster Ons, die dat gestuurd heeft voor me. En dat is van zuster evangelist Nelsa, ja, Gomez. En zij schrijft naar Radio Shalom, wil ik toch even doorgeven. Even kijken. Geweldige programma Maranatha, gegeven door apostel Hanna Oliveira. Beste team Radio Shalom en apostel Hanna, allereerst dank ik u wel, Radio Shalom, voor het bieden van een platform voor dit geweldige goede programma Maranatha. Aan apostel Hanna, mijn apostel Mams, wat ben ik ontzettend dankbaar voor dit programma. It is for such a time as this. Wat hebben we dit brood nodig? Het onderwijs, de inzichten en wijsheid, de helderheid in uitleg, de bemoediging en confrontatie. Dit is echt een wake-up call. Ga zo door, lieve apostel Mams. Ben ontzettend trots op u en hou van u. Op dit moment heb ik nog geen vraag. De laatste twee delen over de geest waren zo duidelijk. Uw uitleg over de vraag van apostel Carlos waar de geest uit bestaat was ook heel duidelijk. En mocht ik naar het bestuderen van de stof nog een vraag hebben, zal ik die zeker stellen. Ontzettend bedankt en een gezegende samenwerking met elkaar. Maranatha en Agape Blessing. En dat komt van evangelist Nelsa Lopez Gomez uit Blijswijk, Nederland. En dan heb ik nog eentje gekregen van pastor Weslin uit Aruba. En zij schrijft, blessing apostle, you are full of anointing oil, powerful teaching. Thank you, my dear apostle, erg duidelijk en leerzaam. Greetings from Aruba, woman of God. Nou, ook bedankt pastor Weslin en just want to thank you for your love and as a pastor to give me this credit of the anointing oil. I'm very blessed and I'm honored. Okay, vandaag gaan we verder met de ziel. We zijn geëindigd met de geest
En we gaan even verfrissen met de tekst in Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw ziel, ziel, lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Hier laat Gods woord ons zien dat we uit drie delen bestaan. Ik had laatst een gesprek met een zeer wel edele meneer. En hij had een vraag en hij had zoiets van, wat voor geest? Het was een vreemd geest. Het is toch alleen ziel? En mensen, daarom is het zo belangrijk dat wij als leraars van het evangelie duidelijk de raad Gods weten. En hier laat Gods woord ons duidelijk zien dat we uit drie delen bestaan. We hebben het vorige week gehad uit dat zeer belangrijkste deel waaruit we bestaan, namelijk de geest. Onze geest. Het enige deel in ons dat God kan kennen. En een relatie en een intieme gemeenschap met hem kan hebben. Dat is het enige deel. Dus als mensen luisteren en ze denken dat ze alleen uit ziel bestaan, dan heeft u een groot probleem. Want dat wil zeggen, omdat u uit een zondige ziel bestaat, als u sterft, gaat u waar die zondige ziel niet anders kan dan naar de hel. Mensen, er is geen andere optie. Dus het enige deel in u dat God kan kennen, is de geest. Dus daarom wil ik het nogmaals benadrukken. En in ieder die het offer van verzoening die Christus heeft gedaan door ons terug te kopen en te brengen naar de Vader, door ons te verzoenen met de Vader, door zijn bloed te geven als zoenoffer, als u het niet aanvaardt, blijft u dood in uw geest. Dus je zult in eeuwigheid, als je sterft, ook afgezonderd zijn van God. En dat is eeuwig verloren gaan. De hel is de plaats voor dode geesten, mensen. Voor dode geest is een plaats van dood. De hemel, de Bijbel zegt, dit is de tweede dood. Dus u bent nu levend, uw geest en uw lichaam, maar uw geest is dood. En sterft u de tweede dood. En die tweede dood is in de hel. Dus de hemel is de plaats van levende geesten. De woonplaats van Jezus Christus, waarvan we vorige week hebben gelezen, dat hij de tweede Adam is, de levendmakende geest. Dus je moet een nieuwe geest ontvangen om opnieuw geboren te worden in de geest, om met God, die geest is, te kunnen leven voor eeuwig in de hemel. Dus mensen, alleen geest kan met geest een relatie aangaan. Wat is onze ziel dan? Oké, we worden allemaal geboren met een dode geest en een levende ziel. En die beide wonen in één lichaam, ons huis. De Bijbel noemt ons onze aardse tent, waarin God kan wonen, maar ook demonen wonen daarin. De ziel bestaat uit, goed luisteren mensen, je gedachten, ons denken, onze wil en onze emoties. Het wordt ook psyche genoemd. Daarom als men problemen heeft met hun denken of met hun emoties, dan ga je naar de psycholoog. Dit allemaal vormen samen je wil, je gedachten en je emotie, vormen je karakter of je persoonlijkheid. De grootste kracht in je ziel is je denken. En als je er een gedachte op nahoudt, wordt het geanalyseerd door je emoties. Je emoties geven het door aan je wil. En je wil die geeft het door aan je lichaam. En je lichaam voert het uit. Stel je voor, je bent boos. Iemand heeft iets tegen je gezegd. Je hebt het gehoord met je oor. Het gaat direct in je gedachten. En je begint te brainstormen over wat de persoon gezegd heeft. Je denkt constant, Sam, dit heeft hij gezegd tot me. Ja, ik kan het niet begrijpen. Je denkt, je kan niet slapen, want de persoon heeft je beleden. Wat begint er? Je begint in je gedachten allerlei plannen te beramen. Wat je gaat doen. Hoe je terug gaat reageren. Het begint hier zo. Je bedenkt een plan. En op een gegeven moment kies je met je
emoties, die worden boos. En je zet je wil in actie wanneer ik de persoon de volgende keer zie. Lichaam, ga maar een klap. Je geeft hem een klap voor wat hij gezegd heeft. Dus je weet dat het allemaal moet je weten dat het in je denken gebeurt. Je denken is de grootste kracht van je ziel, mensen. En alles wordt daarin geanalyseerd. In het Oude Testament wordt ziel en geest door de mensen door elkaar gehaald. Omdat men het verschil toen niet kende tussen geest en ziel. En ook niet wist dat de geest dood was. Alleen door de profeten begon de Heer de mensen voor te bereiden dat er een Messias zou komen die ze een nieuw hart zou geven en een nieuwe geest. Dus maar alles werd dan door elkaar. David zegt van loof de Heer mijn ziel, weet u, en vergeet niet een van zijn weldaden. Weet u, dus men spreekt tot hun ziel omdat men niet wist van de geest. En aan de andere kant hoor je ook over het hart. Maar in Spreuken 23 wordt bevestigd dat het denken het belangrijkste is. Want daar staat in 7, in de grondtekst staat, zoals een mens bedacht heeft in zijn ziel, zo is hij. Zoals je denkt, zo ben je. Dat bepaalt je karakter. Zo kunt u lezen dat je gedachten je sturen, dus ook vorm geven aan je karakter. Je gedachten zijn dus, lieve mensen, het centrum van je ziel. Daar worden plannen gemaakt. Daar ontstaan er dromen, bedenksels, redeneringen, fantasieën, ontwerpingen. Alles begint in je gedachten. Het begint, daar creëer je. Daar ontwerp je, daar bedenk je alles. Wat je gaat doen, hoe je een huis gaat kopen, het begint allemaal hier in je hoofd. Wat voor werk je wil. Maar die werkt samen met ons brein of onze hersenen. En die moet gevoed worden, lieve mensen. Het is net als je lichaam, wat je eet en tot je neemt. Als je een bloedtest gaat doen, kan je zien in je bloed wat je gegeten en wat je gedronken hebt. Dus aan de hand van je bloedtest kan je dokter zeggen van, hey, door wat je eet en drinkt, begin je een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Dus wat je eet en drinkt of dat je lichaam neemt, vormt je lichaam. Maar ook wat je met je ogen kijkt, vormt ook je ziel. De Bijbel zegt dat de ogen de ramen zijn van onze ziel. Dus de ziel kijkt naar buiten, maar ook wat van buiten is, komt binnen in de ziel. De Bijbel zegt dus daarom ook van dat we moeten oppassen. Job zegt dat hij een verbond met zijn oog heeft gesloten om niet naar een vrouw te kijken, naar een maag te kijken, staat er. Dus je moet bewaken waarmee je voet, je ziel voedt. En omdat de ziel dat deel is waarmee wij in zonden worden geboren, is een van de grootste eigenschappen van de ziel, net als Satan, hoogmoed en rebellie. Mensen, ook al weet ze, wat had ik vorige week ook gezegd over het geweten in onze geest. Dat is gereinigd van dode werken. Ook al weet de ziel dat het niet kan, ze kiest gewoon om het te doen. Vanwege de rebellie waarmee ze geboren is. Romeinen zegt, ze onderwerpt zich niet aan God. Romeinen 8. En daarom als je haar entertaint, gaat ze je naar de hel sleuren. Mensen. De ziel is gevaarlijk. Men geeft Satan de schuld van, ja, Satan heeft dit laten doen. Hij heeft me dit gezegd, hij heeft me dat gezegd. Nee, we hebben een enorme sterke mindset. Wat als we ons hoofd zetten dat we iets willen doen, doen we het. Maar we hebben ook een sterke wil, weet u. En we hebben ook sterke emoties. God heeft ons werkelijk bijna goddelijk gemaakt. Dus daarom, geen enkel demon uit de hel kan je iets laten doen. Tenzij je je hart hebt geopend of je ziel hebt geopend voor die demon om je te binden. En dan heeft hij je onder controle. En dan merk je dat je bepaalde dingen zou willen loslaten, maar het lukt je niet zo makkelijk. En dat wil zeggen, je bent gebonden in je ziel door een demonische entiteit. En ook al, even kijken hoor. Want de gedachten werken samen met onze tijdelijke emoties die ons gevoelens geven, die tijdelijk plezierig aanvoelen. Maar het eind is verre van plezierig. Ons ziel is dat deel dat ook emotionele pijn voelt of gebroken kan zijn. Als iemand iets tegen je zegt, kan het je emotioneel ontzettend pijn doen. Je kan je daarmee afgewezen voelen, je kan je minder waardig voelen door wat men zegt tegen je en waar je aan wordt blootgesteld.
Weet u, het is ontzettend belangrijk. Dus mensen kunnen je ziel breken of vervormen. Partners, ouders, leerkrachten, familieleden. Het is ontzettend belangrijk dat u weet hoe u met uw woorden omgaat. De Bijbel zegt daarom, in onze mond zit leven en dood. Maar je mond werkt niet zomaar uit zichzelf. Je mond is gestuurd door wat je gedacht hebt. Dan spreek het uit. En sommige mensen hebben zo'n gewoonte gemaakt om grappen te maken die absoluut niet liefdevol zijn. Opmerkingen te maken. En wij in Suriname zijn daar heel sterk in. Om grappige uitspraken te doen die anderen kwetsen. Weet u? Maar als je christen bent, dan weet je dat de Bijbel zegt, laten uw woorden weinig zijn. Want God is in de hemel. En wij zijn op aarde. We moeten rekening houden met God. Dus omdat je heel veel... Jacobus praat erover, maar daar ga ik misschien volgende week over praten. Wat de tong allemaal kan doen en wat het kan vernietigen. Dan merk je dat als je ziel kapot is gemaakt, dat ook al kom je tot Christus, dan merk je dat er toch de beschadiging zodanig zijn dat je volwassen niet gezond bent. En dat noemt men emotionele onvolwassenheid. Dat ook al ben je 20 of 25 of 30 of zelfs 50, er zijn wat kinderlijke eigenschappen die je hebt gehad of die je hebt, omdat je niet volwassen bent geworden in de emoties. Die emoties zijn bijvoorbeeld toen je 8 jaar was kapotgeslagen. En je merkt dat op bepaalde momenten dat je je ook als een 8-jarige gedraagt in de volwassen staat. En dat is een hele andere preek apart. En daarom is het belangrijk hoe je mond gebruikt, dat je ook door je denkwijze, dat het door je denkwijze gestuurd wordt. Het openen van je mond moet zodanig zijn dat anderen, zegt de Bijbel, genade ontvangen. We praten maar raak en maken grappen die anderen verwonden, omdat ons ziel niet onderworpen is aan de geest dat door Gods geest geleid wordt. De Bijbel zegt dat door veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. En soms als ik hoor welke opmerkingen de so-called christenen elkaar maken, dan denk ik, waar is die fijngevoeligheid naar de geest dat hij je kan zeggen, hey, stop ermee. Waar is de fijngevoeligheid van de Heilige Geest om je te remmen om je mond te houden, net wanneer je wil spreken? Weet u, Paulus zegt, ik ben gebonden door de geest. I am compelled by the spirit, wordt er gezegd in het Engels. Dat wil zeggen, de geest heeft je in teugels. Hij houdt je vast, zodat je onder zijn leiding bent en dat je niet kan zeggen of doen wat je maar wilt. Weet u, en geen schade berokkend aan andere hun zielen. Maar de Heer is gekomen voor de totale mens. Jezus is gekomen voor onze geest om een nieuwe geest te geven, maar ook is hij gekomen om de gebroken ziel te genezen, mensen. Dat is het geweldig van de Heer Jezus Christus. Dat heeft me gemaakt tot de vrouw die ik vandaag ben. Ik was gebroken tot en met. Ik was een vrouw die als je tegen haar zegt, oh wat zie je er mooi uit. Ik kon het niet geloven, want als ik in de spiegel door de ramen van mijn ziel keek, zag ik een zeer vervormd iemand. En dat was door de gebondenheid in mijn ziel, door wat ik als kind heb gehoord. De afwijzing die ik heb gehad. Dan is je huidskleur niet mooi. Dan is dit niet mooi. Dan ben je te mager. Dan ben je te dik. Dan ben je te dit. Elke keer maken we van die opmerking. Dan zijn je ogen te groot. Dan zit je mond te lang. Dan allerlei dingen hoor je, waardoor je op een gegeven moment gaat geloven wat men zegt. Want Satan gebruikt die mensen om die leugens in je te penetreren, alsof het een deel van je wordt. En dan kijkt die demon door je ogen in de spiegel en je ziet totaal iets anders. En daarom is het ook belangrijk, man en vrouw, dat ook al ben je boos, haal de situatie aan. Maar zeg niet, jij hebt me dit gedaan. Jij bent verschrikkelijk. Jij bent lelijk. Jij bent dit. Daarom dit. Daarom had ik niet met je moeten trouwen. Dit soort dingen breken ons van binnen. En het breekt ook het vertrouwen in de relatie. Waardoor je merkt dat je bent wel met elkaar. Maar in wezen is er een gap tussen jullie gekomen. En, maar de Heer is er om ons te helpen om dat gevoel van waardeloosheid en minderwaardigheidscomplex, maar ook inadequaat. Want soms is het zo, je bent zo intelligent, maar dat ding komt niet naar buiten. Je weet dat je het kan, maar het komt niet naar buiten door de gebrokenheid van je ziel. Weet u?
Je hebt zoveel talenten, maar je hebt de kracht en de durf niet en de zekerheid niet om het naar buiten te kunnen brengen. En daarom is de Heer gekomen en hij zegt in Psalm 157 vers 3... 47 vers 3 staat hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Ik ben daar inderdaad, net wat ik zeg, een levend voorbeeld. En dan kom je tot bekering en ik was voor het eerst zo gelukkig, want daarvoor was ik ongelukkig. Ik was depressief, omdat ik dacht, ik ben niets waard, ik kan niet dit. Je kan goed leren op de lagere school, plotseling kan je niet meer leren, omdat men zegt dat je dit of dat bent. Mensen woorden hebben kracht, omdat ze uit de hel komen door de woorden van mensen. Echt waar. Ze brengen dood en verderf mee en ze vervormen je. Al zou je piloot, nu zeggen mensen tegen me, jij had arts moeten worden, jij had dit moeten worden. Ja, ik had het moeten worden, maar ik ben het niet geworden vanwege de minderwaardigheidscomplex door een gebroken ziel. En toen ik tot Jezus kwam, moet ik zeggen, was het voor het eerst dat ik liefde heb kunnen ervaren door die nieuwe geest van mij. En ik kon voor het eerst ook liefde beantwoorden. Ik had voor het eerst liefde. Al heb je vader en moeder, onze ouders zeggen niet altijd, ik hou van jou. Je bent zoveel waard. Als je een verkeerd rapport hebt, dat ze zeggen, oké, lieverd, je bent dit, maar volgende keer beter. Breek het kind niet. Breek het kind niet. Maar onze ouders zijn bedoeld om God de Vader voor ons te zijn, om ons te bemoedigen, om ons te applaudisseren en ons die zekerheid te geven dat we het kunnen, ook al falen we van tijd tot tijd. Want als God ons constant zou moeten timmeren voor de fouten die we gemaakt zouden hebben, zouden we, hij zegt het in Jesaja, er zou geen vlees behouden zijn als ik toornig zou blijven. En daarom hou ik zo van hem. En dit is een van de heerlijkste ervaringen die ik als christen heb mogen ervaren. Het is het fundament geweest waarop mijn relatie met God is gebouwd. En je blijft daardoor verlangen naar God, maar mijn ziel was gebroken en verwond. En Satan wordt Beelzebul genoemd, mensen. Heer, Lord of the Flies. Heer van de vliegen. En overal waar er wonden zijn, zijn er vliegen. Dus ook in onze ziel. Demonen komen op verwonde zielen af. En nemen over. Ze houden je gebonden in verdriet. En ze vergroten je hopeloosheid. Je uitzichtloosheid. En daarom hebben zelfs christenen soms last van depressie. Suïcidale gedachten van zelfmoord. Ik kan het niet, heren. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Het lukt me niet. Weet u, ze zijn in de kerk, maar ze zijn helemaal gebroken. En de Heer bevrijdde mij van de demonische gebondenheid die mijn wonden als opening hadden gevonden om binnen te komen. En hij genas mij, maar hij bevrijdde mij ook. Weet u, vele leiders geloven niet dat een kind van God demonen kan hebben. Waarom? Omdat ze niet weten hoe we in elkaar zitten. En ik ga u laten zien waarom het wel kan. Ze geloven niet dat dat christenen demonisch gebonden kunnen zijn. Maar als we uit drie delen bestaan, en we hebben gehoord dat de ziel gebonden is met het vlees. We hebben gehoord dat de geest levend is gemaakt door God, dus de Heilige Geest woont in onze geest. Maar dan ga ik u een tekst geven waar u duidelijk kan zien waarom demonen in een christens ziel kunnen gaan als die zich gaat voeden met andere dingen, als die nog vanaf kind af aan niet bevrijd is van pijn en verdriet en depressiviteit. Omdat de Hebreeën 4 vers 12 zegt, want het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Het schiftingsproces is het scheiden van twee componenten. Waarom brengt God scheiding met zijn woord tussen geest en ziel? Zodat er geen overloop kan zijn als demonen in de ziel zijn van de ziel naar de geest. Hij laat het niet toe. Het enige wat hij weet.

is dat we in onze geest zo vol lopen van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest overneemt over de ziel. Maar als er geen scheiding, daarom is het woord van God zo belangrijk om te lezen. Het is een scheiding. Hij scheidt gewricht en merg. En gewrichten zijn ligamenten die ons beenderen aan elkaar vasthouden. Zo als ziel en geest, de dode geest en de ziel bij elkaar, ze zijn vast. Maar als God komt in je leven, dan neemt hij die geest en hij maakt het nieuw. Maar wat hij doet, door zijn woord brengt hij gelijk scheiding tussen die twee. Dus Satan kan wel in je ziel komen, mensen. Vooral als je in de kerk zit en je geeft je ogen ruimte om naar gekke dingen te kijken. De Bijbel zegt, slechte omgang bederft goede zeden. Hoe meer je overgeeft, ook met wie je omgaat. Als je met iemand omgaat die constant vuile taal. Op een gegeven moment zit je die denkt, God, hoe komt die vuile taal in mijn hoofd? Je hebt het gehoord, je oren. Dus je ziel zit nauw verbonden met je lichaam. Dus daarom, mensen, is het ontzettend belangrijk dat God deze twee doorsnijdt. Alleen het woord kan dit doen. Niets anders kan dit doen. En hij moet het doen, zodat deze twee delen nooit mengen. Daardoor is de levende geest, door het levendmakend woord, in staat de ziel te onderwerpen. Als de geest zich voedt met Gods woord, doet ze dat niet, dan wordt de ziel sterker en opent haar deuren voor demonie. Je bent weer in staat van om dingen te doen die je voor je bekering deed. Dat weten we allemaal. Ik heb het ook gedaan. En dan merk je dat je weer achteruit gaat. Je hebt geen zin meer in het woord van God. Je hebt geen zin meer in aanbidding. Je hebt geen zin meer om naar de kerk te gaan. Je hebt geen zin meer om het woord te horen. Het doet je niets meer. De Heilige Geest kan niet meer in je hart werken. Waarom? Je hebt je ziel te veel de ruimte gegeven om met de wereld waaruit ze komt. Daarom zegt Petrus, we zijn dan als een hond die teruggaat naar zijn braaksel. Meegoed, de Bijbel is zo duidelijk. Als ik Jacobus hoor, hij spreekt tot christenen. Dit woord over Hebreeën. Paulus spreekt tot christenen. Jacobus spreekt tot christenen wanneer hij zegt van... reinig uw hart, geen zondags. Onderwerp u aan God en bied weerstand aan de duivel. En hij zal van je vlieden. En weet u, je merkt ook van... Je wil niet meer bidden. Het is een taak geworden in plaats van blijdschap om bij de Heer te willen zijn. En je ziet, je hebt het vaak niet door, hoe deze demonische machten je aftrekken van de levende God. En wat doen demonen? Ze beginnen je te isoleren. Zodat je weer kunt gaan om je te binden aan de wereld. Wanneer leeuwen, ik hou van wildlife, wanneer leeuwen gaan jagen, mikken ze altijd op de zwakste in de kudde. En ze isoleren het. Een kalfje. En ze verslinden het. Hij gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan verslinden. En dat zegt de Bijbel. Tegen ons als gemeente. Lieve mensen, volgende week gaan we verder. Over de ziel. Dan gaat u meer horen. Ik zou zeggen, Maranatha. God zegen. Tot de volgende keer. 2, 3.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell your survivor.
4: Tell your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo price. Plus abit chat ko smala. Ame suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na a new merek to. En a verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
2: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Het is 8 uur.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Enter is Gates with Thanksgiving en is scored

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

luisteraars. Weer fijn om bij u terug te zijn, om van hart tot hart met u te delen wat de Heer ons schenkt door de Heilige Geest. Heeft u zich wel eens de vraag gesteld wat de betekenis is van uw bestaan op deze wereld? Met andere woorden, waarom ben ik hier? Is het allemaal toeval? Of bestaat er een goddelijke planning met uw leven? Deze vraag is waarschijnlijk ook in het hart van koning David opgekomen. Want in Psalm 8, vers 3 en vers 4 maakt hij ons zijn verwondering bekend en zegt: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Inderdaad, wie ben ik en waarom ben ik hier? De Franse filosoof Jean-Paul Sartre zei: de mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt. Met andere woorden, maak je niets van jouw leven, dan ben je ook niets. Op de vraag van David: wat is de mens? Geeft Jean-Paul Sartre een antwoord en zegt: de mens is datgene wat hij van zichzelf maakt. Maar is dat wel waar, dat jij bent wat jij van jezelf hebt gemaakt? Dit zou betekenen dat de waarde van jouw persoon, dus wie jij bent, door jouw eigen keuze wordt bepaald. Hoe vaak heb ik niet gehoord hoe negatief mensen over zichzelf denken en spreken, omdat ze ervaren door verkeerde keuzen in hun leven niets te zijn geworden. Ik ben zo blij dat ik u met zekerheid kan vertellen dat de waarde van u als persoon niet bepaald wordt door wat u van uzelf hebt gemaakt. Maar de waarde van u als persoon is reeds bij uw geboorte vastgelegd. U heeft het goed gehoord. Vanaf het moment dat u werd geschapen, was en bent u als persoon waardevol. Uw waarde hangt niet af van de waardering die de mensen aan u al of niet willen geven. U bent, en ook al beseft u dat zelf niet, oneindig waardevol en kostbaar, ongeacht hoe beroerd de keuzen ook zijn geweest die u tot dusver gemaakt hebt. En luistert u maar waarom ik u dit zeggen kan. Toen het woord van God tot de profeet Jeremia kwam dat hij aan het volk van Israël moest doorgeven, zei Jeremia aan de Heer: ach Heere, ik weet niet te spreken, ik ben te jong. Met andere woorden, ik ben niet geschikt. Jeremia zag zichzelf als minderwaardig. En zo zijn er duizenden die om welke reden dan ook met een afschuwelijk minderwaardigheidscomplex door het leven gaan. Daar zij besmet zijn met de gedachten van mensen zoals bijvoorbeeld de filosoof Sartre, die ons verteld hebben dat onze waarde van wie wij zijn bepaald wordt door wat wij van onszelf gemaakt hebben, dus wat wij bereikt hebben. Maar dan vertelt de Heer aan Jeremia hoe waardevol hij is in de ogen van God. Luistert u maar. Voordat ik jou vormde in de moederschoot, had ik jou al uitgekozen, zegt de Heer aan Jeremia. Jeremia hoofdstuk 1 vers 5. Ja, u hebt het goed gehoord. Toen u nog in de moederschoot was, nog een vormeloos begin had,
toen was Gods hand reeds op u gelegd en had hij u al uitgekozen om zijn goddelijk plan met uw leven te vervullen. In Genesis hoofdstuk 1 vers 26 zegt God ons: laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. In vers 27 lees ik: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Onze waarde ligt niet in wat wij al of niet van ons leven zouden hebben gemaakt, maar ligt in onze afkomst en is reeds bij de conceptie vastgelegd. Ja, alleen u als mens bent een beelddrager van de Allerhoogste God, en daarom is de mens oneindig waardevol in welke toestand hij of zij zich ook mag bevinden. Misschien wordt u geplaagd door de gedachte dat u een mislukkeling bent en ziet u uzelf als minderwaardig. Maar zo kijkt uw schepper, de Heer der Heerscharen, kijkt niet op die manier tegen u aan. Anders zou de Heilige Geest nooit het volgende aan koning David hebben gezegd: gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8, vers 6. De waarheid is niet wat mensen over u denken of zeggen. De waarheid is wat God over u zegt. En daarom dat Gods geest ons aanspoort met de woorden: houd uw oog alleen gericht op Jezus. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2. En in Hebreeën hoofdstuk 3 vers 1 zegt de Heilige Geest ons: houd uw gedachten alleen gericht op Jezus. Met andere woorden, laat het oordeel dat je over jezelf hebt niet bepaald worden door de normen en waarden van de mensen om jou heen, maar door God, die aan een ieder van ons een goddelijke bestemming gegeven heeft. Wanneer de profeet Jesaja 700 jaar voor de geboorte van Jezus profeteert over de komst van Jezus, dan klinken de woorden die Jesaja over het toekomstig leven van Jezus uitspreekt bepaald niet als het verhaal van iemand die een succesvol leven tegemoet zal gaan. Luistert u maar. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood of spruitje schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in dorre aarde. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij was veracht door mensen, gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, als iemand voor wie men zijn gelaat verbergt, veracht, door ons verguisd en geminnigd. Wij zagen hem als een verstoteling, een door God geslagene en vernederd. Jesaja hoofdstuk 53 vers 1, 2 en 3. Toen hij werd geboren, was dat niet in een paleis als de zoon van een koning, maar in een stal, als de zoon van een eenvoudige timmerman. Hij groeide op, niet onder de rijken van deze aarde, maar onder de armen. Zijn leven eindigde niet in een triomftocht, maar tussen twee criminelen aan het kruis. Het graf waarin hij werd neergelegd was geleend. Wie zou dit leven succesvol willen noemen? Naar de maatstaven van de mens zou je eerder van een fiasco of een mislukking willen spreken. En toch was dit leven het meest succesvolle leven ooit door een mens op aarde geleefd. Om te weten waarom dit leven

ze gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 6 tot en met vers 11. En met deze woorden laat Gods geest ons het geheim zien van een succesvol leven. En dat is zeker niet wat de filosoof Sartre ons wil doen geloven, namelijk het maken van de juiste keuze. Maar het geheim ligt niet in de goede keuze die wij al of niet maken, maar in onze overgave aan God. En die overgave wordt praktisch zichtbaar in onze totale gehoorzaamheid aan de wil van God. Deze gezindheid van gehoorzaamheid aan de wil van God, die ook in Jezus was, garandeert dat het plan dat God reeds bij onze geboorte voor ons bestemd had, ten volle wordt bereikt. En dat plan is zeker niet het vergaren van alles en nog wat tijdens ons leven, maar de gelijkvormigheid, gelijkvormig wording aan Jezus. Met andere woorden, niet hoeveel je hebt bereikt op welk vlak dan ook van jouw leven bepaalt jouw waarde als mens, maar wie jij bent geworden als persoon. Dus in hoeverre jij op Jezus bent gaan lijken. Toen de apostel Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, was daar een man die van zijn geboorte af verlamd was. En Petrus om een aalmoes vroeg. En Petrus zag de man scherp aan en zei: zie naar ons. En zeide: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareer, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, liep heen en weer, God lovende. Niet wat Petrus al of niet had vergaard in zijn leven had bepaald wie hij was geworden, maar wel het feit dat hij gelijkvormig was geworden aan Jezus Christus. En dat leven bracht God lof en eer en is in Gods ogen een waardevol en succesvol leven. Lieve luisteraars, mogen de Heer u vervullen met het diepe verlangen om u uit te strekken steeds meer op Jezus te lijken, opdat Gods plan ook met uw leven ten volle tot zijn recht zal komen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Dure oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.

0: Het is 9:00.
1: Elke donderdagavond van 9 tot 9:30 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot 9:30 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Ik ben Germain Fransman van notariskantoor Mannes. En ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Dit is het programma De Huisnotaris. En elke donderdagavond is dit programma te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM van 9 tot 9:30 s'avonds. Ook vanavond hebben we een gloednieuwe aflevering voor u van dit programma. En